Maria Muldaur, That Same Old Obsession. Het is een nummer van Gordon Lightfoot uit 1968... en het werd gecoverd door George Hamilton, The Lonesome Travelers, Katie Muffet en een folksinger uit Alberta in Canada, James Keelaghan, Canadian Railroad Trilogy.

James Keelaghan, Canadian Railroad Trilogy. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Quartet, dat zijn vier Canadese singer-songwriters: Sylvia Tyson, Cindy Church, Gwen Swick en Caitlin Harford. En ook zij namen een nummer op van Gordon Lightfoot. Quartet, Song for a Winter's Night.

0: van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Harry Musquet en Erwin Java maakten voor het album Musquet gebruik van de gastmuzikanten Bertus Borgers op saxofoon en John Legrand op mondharmonica. Het nummer is geschreven door gitarist Lonnie Mack. Musquet, te van me, te van you.

Muskei, te van me, te van you. Will Hoke, dat is een voormalige leraar aan een high school in Nashville. En hij maakt al jaren steengoede albums, maar hij treedt nog steeds op in kleine clubs. Het is een groot talent en ik begrijp niet dat die man nooit is doorgebroken. Het komt van zijn album Draw the Curtains, Will Hoke, When I Can Afford to Lose.

Will Hoke, When I Can Afford to Lose. Het komt van het album Journeyman van Eric Clapton en het werd opgenomen meteen nadat hij afkikte na zijn drugs- en alcoholverslaving. En hij nam het op met Alan Clark uit Dire Straits, Jeff Beva uit de band van Michael Jackson, de twee gitaristen Robert Cray en George Harrison, en hij gebruikte zelfs drie drummers, Phil Collins, Steve Verrone en Jim Keltner. De achtergrondzangeressen waren Chaka Khan en Katie Kissoon. Eric Clapton, Old Love.

Eric Clapton, Old Love. Het komt van het album Starlight van de Engelse zangeres Joan Armatrading. En zij leverde een unieke prestatie door alle instrumenten zelf te bespelen in de Bupkin Studios in Engeland. Joan Armatrading, Back on Track.

Joan Armour Trading, Back on Track. Het is een nummer van soulzanger Howard Tate. En B.B. King nam het op voor zijn album B.B. King in Londen. Het nummer eindigde 42 in de nationale hitparade. En er bestaat ook nog een mooie cover van Bonnie Raitt. B.B. King, Ain't Nobody Home.

B.B. King, Ain't Nobody Home. Tim Barry, dat is een singer-songwriter uit Richmond in Virginia. Dit komt van zijn album Lost and Rootless. En hij neemt zijn albums altijd op met een hele kleine bezetting. Hij speelt zelf gitaar en verder hoort u louter Caitlin Hunt als violiste. Tim Barry, No News from North.

Timberry, No News from Nort. Het komt van het album Still Got the Blues van Gary Moore. En dat was een heel succesvol soloalbum na zijn tijd bij Skid Row, Thin Lizzy, G-Force, Greg Lake en Colosseum. En als gastmuzikanten doen Albert King, Albert Collins en George Harrison mee. Gary Moore, As the Years Go Passing By.

Gary Moore, As the Years Go Passing By. Gitarist Eric Gales had een broer die zich Little Jimmy King noemde, omdat Albert King zijn grote held was. Hij heette eigenlijk Manuel Gales en hij overleed op jeugdige leeftijd. En Eric Gales maakte een tributealbum voor zijn overleden broer. Tribute to Little Jimmy King. Eric Gales, Something Inside.

Eric Gales, Something Inside Me. Het is een compositie van Dickie Betts en als gitarist was hij de opvolger van de overleden Duane Ellman bij de Ellman Brothers Band. Dit was de enige nummer 1 hit voor de Ellman Brothers Band in Amerika. De Ellman Brothers Band, Ramblin' Man.

The Allman Brothers Band, Ramblin' Man. Het is een prachtig nummer van John Mayle. Harry Musquet had een hekel aan het zingen van covers, maar voor dit nummer maakte hij een uitzondering. Hij nam het op voor zijn album Musquet. Dit is de originele versie van John Mayle and the Bluesbreakers, Broken Wings.

John Mayall en de Bluesbreakers, Broken Wings. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Wanda Jackson uit Oklahoma is intussen 88 jaar, maar ze is nog steeds actief. Dit komt van haar album Unfinished Business, opgenomen met producer Justin Townes Earl, de intussen overleden zoon van Steve Earl. Dit is een cover van de Rolling Stones. Wanda Jackson, It's All Over Now.

0: Het is wat ongebruikelijk, maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het was de eerste grote hit voor Otis Redding en dit is de uitvoering van bluesgitarist Albert Washington uit Georgia, die met zijn band in het clubcircuit van Cincinnati werkte. Albert Washington en de Kings, These Arms of Mine.

Albert Washington and the Kings, These Arms of Mine. REO Speedwagon uit Illinois was een band met studenten van de University of Illinois uit Champaign. En de band had 13 hits. Dit werd de nummer 1 hit in Amerika. Het nummer eindigde 2 in Canada, 3 in Australië en Zuid-Afrika, 4 in Zwitserland, 6 in Ierland, 7 in Engeland, 9 in Nederland en 15 in Duitsland. REO Speedwagon. Keep on loving you.

REO Speedwagon, Keep On Loving You. Het is een compositie van gitarist Steve Cropper van Booker T en de MG's. Etta James nam het nummer op in Chicago. Judy Clay nam het op in Muscle Shoals, maar voor geen van beide dames werd het een hit. Judy Clay, Sister Pitiful.

Judy Clay, Sister Pitiful. Het komt van het album Child is Father to the Man van Blood, Sweat and Tears. Dat was nog zonder zanger David Clayton Thomas, die later alle grote hits zou zingen. Het is een compositie van bandleider Al Kooper, die het nummer ook zong, terwijl hij zichzelf geen zanger noemde. Er verschenen mooie covers van Donny Hathaway, Bo Diddley, Dakota Staten, Black Oak, Arkansas, Mark Broussard en Beth Hart samen met Joe Bonamassa. Blood, Sweat and Tears. I love you more than you will ever know.

Blood, Sweat and Tears, I Love You More Than You Will Ever Know. Jerry Butler en Otis Redding schreven het nummer op een hotelkamer in Atlanta. In 1965 verscheen de single van Otis Redding en hij volgde 105 covers onder meer door de Rolling Stones, Percy Sledge, Aretha Franklin, Roy Orbison, Etta James, David Clinton Thomas en Paul Rodgers. Dit is William Bell uit Memphis. I've been loving you too long. I've

William Bell, I've been loving you too long. Journey, dat is een band uit San Francisco met ex-bandleden van Santana en de Steve Miller Band. Dit is een compositie van de toetsenist Jonathan Cain en zanger Steve Perry. Het nummer eindigde 8 in Amerika, 9 in Canada, 50 in Nederland, 62 in Engeland en 100 in Australië. Journey, Don't Stop Believin'.

Journey, Don't Stop Believing. Het is een nummer van Don Covey en in 1968 verscheen er een mooie versie van Clarence Carter. Dit is een soulzanger uit New Orleans. Hij begon als straatzanger, werd ontdekt door gitarist Earl King en deze Earl King regelde een contract voor hem in de She Bar in Bourbon Street. King Floyd, Think About It.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Het titelloze album van Brad Eldridge is het album van de week. En Brad Eldridge is een singer-songwriter uit Paris in Illinois. En tijdens zijn studie aan het Elmhurst College zag hij zijn neef Terry Eldridge optreden met de Amerikaanse band The Grascals. En dat was voor hem een reden om ook nummers te gaan schrijven. En even later nam countryzanger Gary Allen Get Off on the Pain van hem al op. Brad Eldridge, The Reason.

Brett Eldridge, The Reason. De Sutherland Brothers and Quiver, dat is een band uit Schotland met de broers Gavin en Ian Sutherland. En Rod Stewart had een grote hit met Sailing. Dat was een cover van de Sutherland Brothers and Quiver. Dit nummer werd de nummer 1 hit in België, Ierland en Nederland. Het eindigde 3 in Zuid-Afrika, 5 in Engeland, 17 in Duitsland, 28 in Australië en 71 in Amerika. De Sutherland Brothers and Quiver, The Arms of Mary.

The Sutherland Brothers and Quiver, The Arms of Mary. Mickey Murray uit Georgia had in 1967 plotseling een nummer 1 hit in Amerika. Het nummer werd opgenomen in een kleine en goedkope studio in Macon met een paar lokale muzikanten. Mickey Murray, Shout Alabama.

Mickey Murray, Shout Alabama. Jim Croce, dat was een singer-songwriter uit Philadelphia. Hij kwam in 1973 om het leven bij een vliegramp in Louisiana. Hij werd 30 jaar, maar hij had grote hits. You Don't Mess Around With Jim, Time in a Bottle en Bad Bad Leroy Brown. En ook dit was een grote hit. Het nummer was een nummer 1 hit in Amerika. Het eindigde 4 in Canada, 29 in Nederland en 100 in Australië. Jim Croce, I Have to Say I Love You in a Song.

Jim Croce, I Have to Say I Love You in a Song. Percy Sledge uit Alabama veroverde de wereld met zijn debuutsingle When a Man Loves a Woman. Hij maakte daarna nog een serie mooie albums, maar zijn debuutsingle wist hij nooit meer te evenaren. Dit komt van zijn album Blue Night. Percy Sledge, I've Got Dreams to Remember.

Percy Sledge, I've Got Dreams to Remember. Rick Springfield komt uit New South Wales in Australië en zijn debuutsingle Speak to the Sky was meteen een top 10 hit in Australië. In 1972 vertrok hij naar Amerika en daar was het meteen raak. Dit werd de nummer 1 hit in Amerika en Australië, het nummer eindigde 6 in Canada, 21 in Nieuw-Zeeland, 25 in Ierland en 43 in Engeland. Rick Springfield, Jesse's Girl.

Rick Springfield, Jesse's Girl. Mitty Collier werd door Chess Records uit Chicago helemaal naar Alabama gestuurd om in de Fame Studios een serie nummers op te nemen. En toen er geen grote hit bij zat, werd haar contract niet verlengd. Mitty Collier, I'm Missing You.

Mitty Collier, I'm Missing You. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. James Carr uit Mississippi was de sterzanger van Goldwax Records in Memphis en na de hit Dark End of the Street zag de toekomst er voor James Carr goed uit, maar hij ging ten onder aan zijn structurele depressies en overleed totaal berooid en dakloos in het huis van zijn zus in Memphis. James Carr, I Can Turn You Loose.

0: of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Jefferson Starship, dat is een band uit San Francisco met gitarist Paul Kentner en zangeres Grace Slick. En die kwamen uit Jefferson Airplane. En de nieuwe zanger bij de band was Mick Thomas. Het werd meteen een hit in Canada, Nieuw-Zeeland, Engeland en Amerika. Jefferson Starship, Jane.

Jefferson Starship, Jane. Mr. Mister, dat is een band uit Phoenix, Arizona. En zanger Richard Page is een uitstekende songwriter. Hij schreef nummers voor Michael Jackson, Rick Springfield, Donna Summer, Kenny Rogers en Al Jarreau. En deze compositie van hem werd de nummer 1 hit in Amerika en Canada. Het nummer eindigde 4 in Noorwegen, Zwitserland, Engeland, Australië. 8 in Duitsland, 13 in Nieuw-Zeeland en 14 in Zweden. Mr. Mister, Broken Wings.

Mr. Mr. Broken Wings. Clarence Carter, dat is een soulzanger uit Alabama. En Clarence Carter was kind aan huis bij de Fame Studios en Muscle Shoals, waar hij jarenlang alles opnam. En dat had te maken met de roemruchte studiomuzikanten in Muscle Shoals, waar iedere zanger en zangeres graag mee samenwerkte. Clarence Carter, Just One More Day.

Clarence Carter, Just One More Day. Air Supply, dat is een band uit Melbourne in Australië, met de Engelse singer-songwriter Graham Russell en de Australische zanger Russell Hitchcock. Ze hadden grote hits, Lost in Love, All Out of Love, Here I Am. En ook dit werd weer een nummer 1 hit in Amerika en Canada. Het nummer eindigde 9 in Ierland, 27 in Nieuw-Zeeland, 35 in Australië, 44 in Engeland. Air Supply, Even the Nights Are Better.

Air Supply, Even the Nights Are Better. Tina Britt, dat is een soul- en blueszangeres uit New York, en ze nam dit nummer op voor haar album Blue All The Way. Het werd geen hit, maar ze had heel veel werk in de bluesclubs van New York, waar ze populair was. En ze kon in de zuidelijke staten ook veel optreden, maar dan als soulzangeres. Tina Britt, Hawk For You.

Tina Britt, Hawk for You. Het komt van het album Brothers and Sisters van The Allman Brothers Band. Het is een compositie van gitarist Dickie Betts. En gitarist Les Dudek speelt als tweede gitarist als gast mee. Het werd de nummer 1 hit in Amerika. Het nummer eindigde 7 in Canada en 40 in Australië. The Allman Brothers Band, Ramblin' Man.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Het titelloze album van Brad Eldridge is het album van deze week. En Brad Eldridge tekende in 2010 een contract bij Atlantic Records. En zijn eerste twee singles werden meteen hits. Het resultaat was dat hij in 2010 ook al in de Grand Ole Opry in Nashville mocht optreden. En dat is voor iedere Amerikaanse artiest een grote eer. Brad Eldridge, Haven't Met You.

Brett Eldridge, Haven't Met You. Patty Drew uit Chicago reageerde razendsnel nadat ze Otis Redding het nummer van Al Bell en Alan Jones hoorde zingen. Ze nam het dezelfde week nog op en het bezorgde haar een grote hit in Amerika. In 1992 was het opnieuw een hit in Amerika van de Black Crowes. Patty Drew, Hard to Handle.

Betty Drew, Hard to Handle. The Atlanta Rhythm Section, dat was een southern rockband uit Atlanta met voormalige bandleden van Roy Orbison met zanger Ronnie Hammond. En het werd tevens de studioband in de nieuwe Studio One in Atlanta. In die periode stond de band in het voorprogramma van The Who en de Rolling Stones. Dit was een hit in Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, Engeland en Amerika voor die Atlanta Rhythm Section. Spooky.

The Atlanta Rhythm Section, Spooky. Arthur Conley uit Georgia had een wereldhit met een nummer van Sam Cooke, Sweet Soul Music, maar hij voelde zich niet gelukkig in Amerika als zwarte homoseksueel en via Londen en Amsterdam belandde hij bij zijn partner in Ruurlo en daar overleed hij in 2003 op 57-jarige leeftijd. Arthur Conley, A Year, A Month and A Day.

Arthur Conley, A Year, A Month and A Day. Elvin Bishop uit Oklahoma was jarenlang de gitarist bij de Paul Butterfield Band. Hij nam deze eigen compositie op voor zijn soloalbum Strutten My Stuff. Het nummer wordt gezongen door zijn achtergrondzanger Mickey Thomas en hij werd later de frontman van Jefferson Starship. Het nummer eindigde 3 in Amerika en Nieuw-Zeeland, 8 in Canada, 16 in Australië en 34 in Engeland. Elvin Bishop, Fooled Around and Fell in Love.

Elvin Bishop, Fooled Around and Fell in Love. Soulzanger Donald Haight schreef het nummer samen met Julius Green, dat was de zanger van de band The Mad Lads. En hij nam het op met studiomuzikanten in New York. Irma Thomas nam een cover op voor Chess Records. Donald Haight, Good to Me.

Donald Haight, Good to Me. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Redbone, dat was een band uit Los Angeles met de broers Pat en Lolly Vigas. En dat waren ervaren studiomuzikanten en songwriters uit Californië. Ze speelden op albums van Tina Turner, Sonny and Cher, James Brown, Little Richard en Elvis Presley. Dit werd de nummer 1 hit in België, het nummer eindigde 2 in Engeland, 5 in Nederland, 6 in Noorwegen, 13 in Duitsland, 14 in Oostenrijk en 15 in Canada. Redbone, Witch Queen of New Orleans.

0: is jockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het nummer komt van het album I Never Loved a Man The Way I Love You van Aretha Franklin. En het werd de nummer 1 hit in Amerika. Het nummer eindigde 3 in Canada, 7 in Nederland, 10 in Engeland, 14 in Australië, 17 in Oostenrijk, 18 in België, 19 in Schotland, 23 in Duitsland en 26 in Italië. Aretha Franklin, Respect.

Aretha Franklin, Respect. Anouk Theeuwe uit Den Haag, dat is onze Nederlandse Aretha Franklin. Ze begon als zangeres van de band Shotgun Wedding. Ze werd ontdekt en op weg geholpen door Barry Hay en George Kooijmans, en dit komt van haar album Together Alone. Het nummer eindigde 7 in de nationale top 40. Anouk, Sacrifice.

Anouk, Sacrifice. 20 jaar na het overlijden van Otis Redding nam Etta James dit nummer van hem op voor haar album Seven Year Itch. En zij kon van iedere cover een eigen compositie maken. Etta James, I Got the Will.

Etta James, I Got Will. Lighthouse Family, dat is een Engelse band uit Newcastle. En van het debuutalbum Ocean Drive werden ruim 2 miljoen exemplaren verkocht. En ook dit was weer een hit in Engeland, Australië, Duitsland, Ierland en Nederland. Lighthouse Family, Lift It.

Lighthouse Family, Lifted. Michael Lismore coverde een nummer van Skip Jackson en de Shantons over een soldaat die hoopt dat zijn vriendin op hem wacht. En tijdens de Vietnamoorlog was dat een heel populair onderwerp. Het leverde geen hit op en dat was voor Michael Lismore een reden om verder te gaan als frontman van de discoband Force of West End. Michael Lismore, Promise That You'll Wait.

Michael Lismore, Promise That You'll Wait. Het komt van het album The Seventh One van Toto. En het is een compositie van gitarist Steve Lukather en pianist David Page. De achtergrondzanger is John Anderson uit Yes. En Bill Payne uit Little Feat doet mee als studiomuzikant. Het nummer eindigde 2 in België en Nederland, 9 in Noorwegen en slechts 69 in Engeland. Toto, Stop Loving You.

0: Toto, Stop Loving You. Alan Orange komt uit de blueshoek als songwriter, zanger en producer, maar zelfs met de hulp van de ervaren producer Alan Toussaint leverde dat nooit hits op. En toen begon hij ten einde raad een eigen platenlabel, House of Orange. Alan Orange, VC Blues.
1: Stay home, girl, where you'll be safe in your mother's arms.

Alan Orange, VC Blues. Vaya con Dios, dat is een band uit België met zangeres Dani Klein. En de band had in Frankrijk, Duitsland, Scandinavië en Zuid-Amerika eerder hits dan in België. Maar in 1996 had Dani Klein er geen zin meer in en ze stopte ermee. Maar ze maakte 3 jaar later in 1999 haar comeback. Vaya con Dios, Heading for a Fall.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Het titelloze album van Brad Eldridge is het album van deze week. En de derde single van Brad Eldridge, Don't You, werd zijn eerste nummer 1 hit. Intussen heeft hij 23 hits, waaronder 8 nummer 1 hits. Hij heeft 8 albums gemaakt, waarvan 6 albums bestsellers waren, die op nummer 1 eindigden in Amerika. Brad Eldridge, Brother.

Brett Eldridge, Brother. Jimmy Hughes uit Alabama probeerde het ook met een Vietnam-song, want vooral de zwarte artiesten protesteerden op die wijze tegen de oorlog in Vietnam. En Jimmy Hughes was eigenlijk best succesvol, maar hij stapte in 1971 geheel onverwacht uit de muziek en liet zich nooit meer zien. Jimmy Hughes, Uncle Sam.

Jimmy Hughes, Uncle Sam. De Engelse zanger Paul Weller kennen we van de Jam en Style Council. In de jaren 90 ging hij solo verder en dit werd een solo-hit in Engeland, Australië, Ierland, Italië en Nederland. Paul Weller, You Do Something To Me.

Paul Weller, You Do Something to Me. James Shaw uit Georgia werkte onder de artiestennaam Hannibal, maar hij gebruikte ook de naam King Hannibal en The Mighty Hannibal. Hij nam dit nummer op in Los Angeles met twee topmuzikanten, Lee Moses en Herman Hitson. King Hannibal, Johnny.

King Hannibal, Johnny. Beverly Craven, dat is een Engelse zangeres, al werd ze geboren in Sri Lanka. In 1991 had ze haar ultieme hit. In 1990 reageerde het publiek totaal niet op haar single. Maar in 1991 werd de single opnieuw uitgebracht en toen werd het een grote hit. 2 in België, 3 in Engeland, 6 in Frankrijk, 7 in Ierland en Nederland. Beverly Craven, Promise Me.

0: Beverly Craven, Promise Me. James Shaw gebruikte nogal wat Henny Bells voordat hij een hit had. Deze eigen compositie nam hij op als The Mighty Henny Bell. En dat was zijn eerste hit in Amerika. Het nummer eindigde 21 in de Hot 100. The Mighty Henny Bell, hymn nummer 5.
1: I wrote my baby from Vietnam, and this is what I said.

But I want the world to know the one thing that I did. I'm gone for good. Hey! The Mighty Hannibal, hymn number 5. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Sniff and the Tears, dat is een band uit Londen met zanger Paul Roberts. En hij schreef dit nummer. Het werd de nummer 1 hit in Nederland. Het eindigde 13 in Australië, 15 in Amerika, 17 in Canada, 20 in Nieuw-Zeeland en 42 in Engeland. Sniff and the Tears, Driver's Seat.

0: Het is wat ongebruikelijk, maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Arthur Kemp uit Louisiana noemde zich Artie Golden en hij nam singles op voor Bunky, Dutch, Dart en Sunshine Records. Maar toen hij in 2000 overleed in Houston, wist niemand hoe deze Artie Golden eruit zag, want er bestond geen enkele foto van hem. Artie Golden, I'll Be Home.

Artie Golden, I'll Be Home. The Cars, dat is een new wave band uit Boston met zanger-gitarist Rick Okacek en zanger-basgitarist Benjamin Orr. Dit komt van het album Heartbeat City. Het werd de nummer 1 hit in Amerika en Canada. Het nummer eindigde 3 in Ierland en Zwitserland, 4 in Duitsland en Engeland, 5 in Nieuw-Zeeland, 12 in Nederland. The Cars, Drive.

The Cars, Drive, Chairman of the Board, dat is een band met twee zangers, General Johnson en Gregory Perry. En ze schreven dit nummer samen en het was een oproep aan alle vrouwen in Amerika om te protesteren tegen de oorlog in Vietnam. Chairman of the Board, Men Are Getting Scars.

Chairman of the board. Men are getting scarce. Curtis Tigers. Dat was een jazzzanger en saxofonist uit Idaho. Maar hij vertrok naar New York om daar te slagen in de rockmuziek. Maar alleen de jazzclubs in New York toonden enige belangstelling in hem. Maar in 1992 kreeg hij de kans om mee te werken aan de soundtrack van de film The Bodyguard. En sindsdien werkte hij al met Elton John, Eric Clapton, Prince, Bonnie Raitt, Rod Stewart, The Allman Brothers Band en Joe Cocker. Curtis Tigers, I Wonder Why.

Curtis Stigers, I Wonder Why. Stu Gardner kwam uit de band The Real Thing. En dit komt van zijn soloalbum Stu Gardner en The Sanctified Sound. En later was hij nog jaren de musical director van de tv-serie van Bill Cosby. Stu Gardner, Leave Him Alone.

to Gardner, Leave Him Alone. Corgis, dat is een Engelse band uit Bristol met zanger-gitarist Andy Davis en zanger-basgitarist James Warren. Dit nummer eindigde 5 in Engeland, 11 in Australië, Frankrijk en Nederland en 18 in Amerika. Corgis, Everybody's Gotta Learn Sometime.

Corgis. Everybody's gotta learn sometimes. In 1974 keerden veel Amerikaanse soldaten terug uit Vietnam met vreselijke verhalen. En Charles Smith uit Alabama hoorde die verhalen en schreef er een nummer over. Jeff Cooper, de gitarist van The Entertainers, werd als studiomuzikant aangetrokken voor de opname in de Quad City Studios in Sheffield, Alabama. Charles Smith en Jeff Cooper, Glad to be home.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Het titelloze album van Brad Eldridge is album van deze week. En alle nummers op dit album zijn eigen composities. En Brad Eldridge wordt nu al gezien als een van de beste songwriters in Nashville. En hij klinkt niet als een gladde countryzanger. Brad Eldridge is een Americana-artiest die vanuit zijn woonplaats Paris in Illinois in Nashville een sterrenstatus veroverde. Brad Eldridge, Heartbreaker.

Brett Eldridge, Heartbreaker. Jessica, dat is de Zweedse zangeres Jessica Felker. Ze begon als achtergrondzangeres bij de bands Ace of Base en Dr. Alban. En deze solo-single eindigde 4 in Oostenrijk, 6 in Nederland, 7 in Zweden, 11 in Denemarken, 13 in België, 17 in Zwitserland, 20 in Noorwegen en 24 in Duitsland. Jessica, how will I know?

0: Jessica, how will I know? Ronald Bertram Greaves had een hit in Amerika met Take a Letter Maria. De opvolger van deze hit was een eigen compositie en in de jaren 70 was het opvallend dat heel veel songwriters nummers schreven over de soldaten in Vietnam. R.B. Greaves, Home to Stay.
1: It sure

R.B. Greaves, Home to Stay. Eric Burdon hoorde in een club in Newcastle de folkzanger Johnny Handel het nummer toevallig zingen. En dat gebeurde tijdens het toeren met Chuck Berry door Engeland. De volgende dag nam hij tussen de optredens door in de Lane Lea studio in Londen het nummer op. Het was een vluggetje, maar het werd de nummer 1 hit in Amerika, Engeland, Spanje, Finland en Canada. Het nummer 2 in Australië en Nieuw-Zeeland, 4 in Zweden, 5 in Nederland en Japan, 8 in Denemarken, 9 in Duitsland, 10 in Frankrijk en Ierland. Dit mogen we dus een hit noemen. The Animals, House of the Rising Sun.

The Animals, House of the Rising Sun. Het komt van het album Document van R.E.M. uit Georgia. En het was een eigen compositie van Bill Berry, Peter Buck, Mike Mills en Michael Stipe. Het nummer eindigde 2 in Amerika, 6 in Nieuw-Zeeland, 11 in Canada, 17 in Zuid-Afrika, 51 in Engeland en 69 in Nederland. R.E.M. The One I Love.

R.E.M., The One I Love. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Lucifer, dat was een band uit Zaandam met zangeres Margriet Eshuis. En producer Hans Vermeulen had weinig vertrouwen in de bandleden van Lucifer, want voor dit nummer haalde hij een aantal studiomuzikanten naar de studio. Hans Vermeulen speelde zelf gitaar, zijn broer Jan Vermeulen basgitaar, drums Shell Schellekens en fluit en piano Erik Tach. En de achtergrondzangeressen waren Diane Marshall en Jodie Piper. Het werd een top 5 hit in Nederland voor Lucifer. House for Sale.

0: door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Soul Sister, dat is een band uit België met zanger Paul Michels en gitarist Jan Looyens. En Jan Looyens ontdekte zanger Paul Michels in de Engelse band Octopus. Dit nummer eindigde 3 in België, 4 in Duitsland, 6 in Oostenrijk, 8 in Zwitserland en Nederland, 41 in Amerika, 81 in Engeland. Soul Sister, The Way to Your Heart.

Soul Sister, The Way to Your Heart. Peter Tosh uit Jamaica kwam uit The Wailers. In 1987 werd hij tijdens een overval in zijn huis vermoord. Hij werd 42 jaar. Maar de Rolling Stones, Keith Richards en Mick Jagger deden mee op het album Bush Doctor. Het is een cover van The Temptations. Het werd de nummer 1 hit in Nederland. Het eindigde 2 in België, 20 in Australië, 81 in Amerika. Peter Tosh, Don't Look Back.

Peter Tosh, Don't Look Back. Het is een compositie van Albert Hammond en de Hollies namen het op in de Abbey Road Studios in Londen. Het werd het nummer 1 hit in Nederland, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika. Het nummer eindigde 2 in Engeland en Australië, 3 in Oostenrijk en Amerika, 4 in Duitsland, 5 in Canada. En Eric Clapton was laaiend enthousiast over de gitaaropening van Tony Hicks. The Hollies, The Air That I Breathe.

The Hollies, The Air That I Breathe. Gary Rafferty uit Schotland begon na zijn periode bij Steeler's Wheel aan een solo-carrière. Hij bleef gewoon hits scoren, maar hij ging uiteindelijk ten onder aan zijn alcoholprobleem. In 2011 overleed hij met een onverantwoorde hoeveelheid alcohol in zijn bloed. Hij werd 63 jaar. Dit werd de nummer 1 hit in Australië, het nummer eindigde 2 in Amerika en Zwitserland, 3 in Duitsland en Engeland, 4 in Oostenrijk, 9 in België, 16 in Nederland. Gary Rafferty, Baker Street.

Gary Rafferty, Baker Street. The Babies, dat was een band uit Londen met zanger John Waite. En de band veroverde de wereld met een eigen compositie. Het werd een hit in Amerika, Nieuw-Zeeland, Nederland, Canada, Australië en België. En John Waite is intussen als soloartiest een wereldster. The Babies, Every Time I Think of You.

The Babies, Every Time I Think of You. Het is een compositie van Brian Wilson en Mike Love. En de Beach Boys leverden een perfecte productie af. Het werd de nummer 1 hit in Amerika, Engeland, Spanje, Nieuw-Zeeland en Frankrijk. Het nummer eindigde 2 in Australië, Canada en Ierland. 3 in Zuid-Afrika en Finland. 4 in Nederland. The Beach Boys, Good Vibrations.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Het titelloze album van Brad Eldridge is het album van deze week. En Brad Eldridge sloot zich aan bij de singer-songwriters die zich niets aantrekken van de Nashville-tradities. Hij kleedt zich niet als een cowboy, maar als een doorsnee Amerikaan. En hij maakt geen gebruik van de bekende country snick. En evenals Chris Stapleton, Lou Combs, Will Hoke en Eric Church gaat hij volledig zijn eigen weg. Brad Eldridge, Castaway.

Brad Eldridge, Castaway. Hot Chocolate, dat was een band uit Londen en die band werd grootgemaakt door producer Mickey Most. Ook dit was weer een wereldhit. Het nummer eindigde 2 in België, Nederland en Nieuw-Zeeland, 3 in Engeland, 5 in Canada, 6 in Amerika en Australië en 7 in Ierland. Hot Chocolate, Emma.

Hot Chocolate, Emma. Alicia Keys, dat is een klassiek geschoolde pianiste uit New York. En van haar debuutalbum Songs in a Mirror werden maar liefst 12 miljoen exemplaren verkocht. Dit nummer was een nummer 1 hit in Amerika en Zwitserland, uiteindelijk 2 in Canada en Nieuw-Zeeland, 3 in Australië en Duitsland, 4 in Nederland en België, 6 in Engeland. Alicia Keys, No One.

Alicia Keys, No One. Train, dat is een band uit San Francisco met zanger Pat Monahan. Dit nummer werd opgenomen met producer Brendan O'Brien. En hij was tevens de producer van Pearl Jam, Bob Dylan, Bruce Springsteen en Neil Young. Het werd de nummer 1 hit in Amerika, het nummer eindigde 3 in Nederland, 5 in Australië en Nieuw-Zeeland, 10 in Engeland. Train, Drops of Jupiter.

Train, Drops of Jupiter. Eamon, dat is een singer-songwriter uit New York, en zijn debuutsingle was meteen een grote hit. Het werd een nummer 1 hit in Australië, Oostenrijk, België, Duitsland, Nieuw-Zeeland, Zweden, Zwitserland en Engeland. En het nummer eindigde slechts op 16 in zijn geboorteland Amerika. Eamon, I Don't Want You Back.

Eamon, I don't want you back. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. De Scorpions uit Hannover, dat is een Duitse rockband die internationaal succesvol is met zanger Klaus Meine. Dit nummer eindigde 3 in Frankrijk en Zwitserland, 5 in Nederland, 14 in Duitsland en 64 in Amerika. De Scorpions, Still Loving You.

0: Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het is een compositie van Herman Brood en Harry Musquet en het is een van de mooiste nummers van dit legendarische bluesduo. Harry Musquet zingt het nummer op de Van Morrison manier, QB and the Blizzards, Perfect Song.

QB and the Blizzards, perfect song. Lonnie Mack, dat is een bluesgitarist uit Indiana. Op 14-jarige leeftijd werd hij van school gestuurd en toen besloot hij beroepsmuzikant te worden in Cincinnati. In de jaren 60 was hij de studiogitarist bij Fraternity Records en daarna speelde hij nog bij de Everly Brothers, Chuck Berry, James Brown, Freddie King en Joe Simon. Lonnie Mack, Stop

Lonnie Mack, Stop. Lonnie Brooks, dat was een bluesgitarist uit Louisiana. Hij vertrok naar Chicago en daar werd hij de held in het clubcircuit. Hij was gitarist bij Clifton Sonier, Jimmy Reed, Johnny Winter, Coco Taylor en Junior Wells. En hij overleed in 2017 op 83-jarige leeftijd. Lonnie Brooks, Mr. Somebody.

John Lee Hooker en Bonnie Raitt, I'm in the Mood. Steve Ray Vaughan uit Dallas bestudeerde als teenager de gitaristen Albert King, Otis Rush, Muddy Waters, Jimi Hendrix en Lonnie Mack. En Lonnie Mack ontdekte hem uiteindelijk. En hij leek een superster te worden, maar na een concert in Wisconsin in 1990 stortte zijn helikopter neer en hij overleed op 35-jarige leeftijd. Stevie Ray Vaughan, The Sky is Crying. The sky.

Stevie Ray Vaughan, The Sky Is Crying. Elvin Lee, dat was een Engelse gitarist uit Nottingham. En hij was de frontman van 10 Years After. En nam zijn albums altijd op met beroemde gasten zoals George Harrison, Steve Winwood, Ronnie Wood, Mick Fleetwood, Peter Frampton, Rory Gallagher en Mick Taylor. Hij overleed in 2013 in Spanje. Hij werd 68 jaar. Elvin Lee, We Live Blues.

Elvin Lee, Real Life Blues. Robert Ward uit Georgia vertrok naar Ohio en dan begon hij de band de Ohio Players. Maar uiteindelijk koos hij voor een vaste baan in Detroit en daar was hij jaren de studiogitarist bij Motown Records. Daarna toerde hij nog tot zijn dood met de band The Boutanes door Amerika. Robert Ward, Lord have mercy on me.

Robert Ward, Lord Have Mercy on Me. Larry McRae uit Arkansas werkte jaren in de autofabriek van General Motors in Detroit. In 1999, na zijn album Tangle Up in Blues, brak hij door en kon hij eindelijk beroepsmuzikant worden. Larry McRae, Hole in My Heart.

Larry McRae, Hole in My Heart. Blue Lou is een jazznummer uit 1933 van Benny Carter. En de frontman van Blue Lou en de Headhunters maakte daar zijn artiestennaam van. De band begeleidde jaren Dr. John. Blue Lou en de Headhunters. Third Degree.

Blue Lou and the Headhunters, Third Degree. Johnny Winter uit Texas bleef tot de laatste snik de blues spelen. Op 16 juli 2014 overleed hij na een optreden in Frankrijk in een hotel in Zwitserland. Hij werd 70 jaar. Johnny Winter, you keep saying that you're leaving.

Johnny Winter, you keep saying that you're leaving. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Carrie Bell, dat was een mondharmonica-speler uit Chicago. Hij was jarenlang de mondharmonica-speler in de band van Muddy Waters. Carrie Bell, Double Cross.

0: Het is wat ongebruikelijk, maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Maxine Brown uit South Carolina nam het nummer binnen 20 minuten op in de Adelphi Studios in New York. En Noma Records was meteen enthousiast en bracht de single uit in 1961. En de Amerikaanse radiostations doken er bovenop. Maxine Brown, All in My Mind.

Maxine Brown, All in My Mind. Slim Harpo, dat was James Moore uit Louisiana. En deze single eindigde 34 in de Amerikaanse hitparade en werd vervolgens gecoverd door de Pretty Things, Tom Jones, Neil Young, Jerry Lee Lewis, The Fabulous Thunderbirds, de bluesband James Cotton en Kenny Neal. Slim Harpo, Raining in My Heart.

Slim Harpo, Raining in My Heart. Little Junior Parker uit Arkansas kocht van de opbrengst van deze single een gloednieuwe Cadillac Fleetwood en met die auto poseerde hij even later op de hoes van zijn debuutalbum. Dit nummer werd gecoverd door zijn neef, Al Green. Little Junior Parker, Driving Wheel.

Little Junior Parker, Driving Wheel. Gladys Knight en de Pips, dat was een band uit Atlanta met zangeres Gladys Knight, haar broers Merrill en Bubba, haar zus Brenda en een neef Pip Woods. En vandaar ook de naam de Pips. Gladys Knight en de Pips, Every Beat of My Heart.

Gladys Knight and the Pips, Every Beat of My Heart. Benjamin Earl Nelson uit North Carolina noemde zich Ben E. King. Hij kwam uit de band The Five Crews. Later was hij de zanger van The Drifters en met The Drifters had hij een nummer 1 hit in Amerika, Save the Last Dance for Me. En ook zijn eerste solo single werd een nummer 1 hit in Amerika. Ben E. King, Stand By Me.

Benny King, Stand By Me. Burt Burns uit New York schreef aan de lopende band hits. Hij was verantwoordelijk voor Twist and Shout, Tell Him, Cry to Me, Peace of My Heart. En dit nummer schreef hij voor de Jarmels uit Virginia. De Jarmels, A Little Bit of Soap.

The Jarmels, A Little Bit of Soap. Bobby Bland uit Tennessee nam het nummer op in 1961... en er verschenen covers van Them, The Righteous Brothers, The Young Rascals, Tom Jones, The Grateful Dead, Bob Seger, Greg Allman en Solomon Burke. Bobby Bland, Turn on Your Love Light.

Bobby Bland, Turn On Your Love Light. Het was een single uit 1962 van Solomon Burke uit Philadelphia. En het werd gecoverd door de Rolling Stones, Peter and Gordon, The Pretty Things, Tom Petty, Eric Burdon, Cass Lux, Huey Lewis, Jimmy Barnes en Mark Bussard. Solomon Burke, Cry to Me.

Solomon Burke, Cry to Me. De single van Etta James eindigde op 4 in de Amerikaanse hitparade. En het nummer werd gecoverd door Ike en Tina Turner, The Righteous Brothers, The Kingsmen, The Hollies en Elkie Brooks. Etta James, Something's Got a Hold on Me.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Irish Connection van Brian McFadden is het album van deze week. En Brian McFadden is een singer-songwriter uit Dublin. En hij komt voort uit de boyband Westlife, maar blijft als soloartiest uitstekend overeind. Dit is een duet met Sinéad O'Connor. Brian McFadden, Black is the Color.

Brian McFadden en Sinéad O'Connor, Black is the Color. De single van Arthur Alexander uit Alabama eindigde op 24 in de Amerikaanse hitparade, maar zijn nummers werden altijd veelvuldig gecoverd. Dit nummer werd ook opgenomen door de Rolling Stones, de Hollies, Dave Berry, Mink DeVille, Piet Veerman, de Moody Blues en Lee Von Helm. Arthur Alexander, You Better Move On.

Arthur Alexander, You Better Move On. Clyde McFadder uit North Carolina was de zanger van de Drifters, maar hij werd als soldaat naar Vietnam gestuurd en toen hij terugkwam ging hij verder als soloartiest en nam hij een compositie op van Billy Swan. Billy Swan nam het nummer zelf ook op, evenals Colin Linden, The Marvelettes en Kinky Friedman. Clyde McFadder, Lover Please.

Clyde McFeller, Lover Please. Don Gardner uit Philadelphia was de drummer bij jazzlegende Errol Garner. In 1960 werd Dede Ford uit Louisiana de zangeres van de band. En even later namen ze samen deze single op. Later werd deze Don Gardner de drummer van Curtis Mayfield. En Dede Ford verdween geruisloos van het toneel. Don Gardner en Dede Ford, I Need Your Lovin'.

Baumgartner en Didi Ford, I Need Your Lovin'. De single van de Isley Brothers uit 1962 eindigde op 2 in de Amerikaanse hitparade. En dankzij de cover van de Beatles werd het nummer een jaar later in 1963 een wereldhit. Want die versie werd de nummer 1 hit in Amerika, Nieuw-Zeeland, Finland en Argentinië. Het nummer eindigde 2 in Zweden, 5 in Australië, Canada en Spanje, 7 in Noorwegen, 9 in Nederland en 10 in Duitsland. De Isley Brothers, Twist and Shout. MUZIEK

The Isley Brothers, Twist and Shout. Esther Phillips kwam net uit een ziekenhuis in Lexington, Kentucky, na een afkeerkuur voor haar drugsverslaving, toen ze dit nummer opnam. En het werd ook meteen een nummer 1 hit in Amerika. In 1967 werd de cover van Engelbert Humperdinck zelfs een wereldhit. Maar de originele versie is beter. Esther Phillips, Release Me.

Esther Phillips, Release Me. De Cookies uit New York waren drie meisjes uit het kerkkoor van de First Baptist Church in Coney Island. Ze waren de achtergrondzangeressen voor Laverne Baker, Ray Charles, Root Brown en Chuck Wills. En dit nummer werd pas bekend nadat de Beatles het coverden voor hun debuutalbum. De Cookies, Chains.

The Cookies, Chains. Otis Redding uit Georgia was de chauffeur van de zanger Johnny Jenkins van de band The Pine Toppers. En Johnny Jenkins moest in Memphis een nummer inzingen. En dat gebeurde razendsnel, waardoor Otis Redding van de gelegenheid gebruik maakte om de studioband Booker T en MG's te vragen of hij ook een nummertje mocht zingen. Gitarist Steve Cropper wist niet wat hij hoorde en even later had Otis Redding een top 20 hit in Amerika. Otis Redding, These Arms of Mine. These arms.

Otis Redding, These Arms of Mine. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. De Miracles hadden een geniale songwriter in hun midden, Smokey Robinson. Dit werd weer een nummer 1 hit in Amerika en er verschenen covers van Cliff, Bennett and the Rebel Rousers, The Beatles, The Fortunes, The Zombies, The Temptations, Percy Sledge, Dusty Springfield, Cyndi Lauper, Rod Stewart en David Clayton Thomas. The Miracles, You've Really Got a Hold on Me.

0: of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Zangeres Jan Bradley uit Mississippi werd ontdekt door producer Don Talty, die meteen songwriter Curtis Mayfield inschakelde en deze single werd een top 10 hit in Amerika. Ook de volgende single, I'm Over You, werd een hit en vervolgens trok de zangeres zich terug uit de muziekindustrie en ze liet nooit meer iets van zich horen. Jan Bradley, Mama Didn't Lie.

Jan Bradley, Mama Didn't Lie. Plotseling kwamen er begin jaren 60 allerlei zangeressen uit de gospelhoek. Aretha Franklin, Kim Weston, Mitty Collier en Teola Kilgore uit Louisiana. Dit nummer eindigde 3 in de Amerikaanse hitparade, maar het zou wel haar grootste hit blijven. Teola Kilgore, The Love of My Man.

Theola Gilcore, The Love of My Man. De Drifters werkten met meerdere leads als Clyde McFadder, Johnny Moore, Bobby Hendrix, Benny King. En dit nummer werd gezongen door Rudy Lewis. En opgenomen met de achtergrondzangeressen Dionne Warwick, Dee Dee Warwick en Doris Troy. De Drifters on Broadway.

The Drifters on Broadway. Doris Troy uit New York werd ontdekt tijdens een optreden in het Apollo Theater in Harlem. Van deze single verschenen covers van The Hollies, The Scorpions, Lulu, Ian Matthews, Linda Ronstadt, Shaken Stevens en Brian Ferry. Doris Troy, Just One Look.

Doris Troy, Just One Look. Garnet Mims en The Enchanters uit West Virginia namen een nummer op van de songwriters Burt Burns en Jerry Ragovoy. Het werd de nummer 1 hit in Amerika en in 1970 werd de cover van Janis Joplin zelfs een hit in Amerika, Canada en in Nederland. Garnet Mims en The Enchanters, Cry Baby.

Garnet Mims and the Enchanters, Cry Baby. Het is een compositie van Ines Fox en haar broer Charlie Fox. En dat nummer eindigde 2 in de Amerikaanse hitparade. En even later ging Ines Fox solo verder, al mislukte haar solocarrière, terwijl Charlie Fox heel succesvol werd als producer. Dit nummer werd nog gecoverd door Peter, Paul en Mary, Mary Raven, Glennis Houston, Twinkle, Dusty Springfield, Aretha Franklin, Carly Simon samen met James Taylor en Touch Mahal samen met Etta James. Ines Fox en Charlie Fox. Mockingbird.

Innocent Charlie Fox, Mockingbird. Bluesgitarist Johnny Taylor uit Arkansas noemde zich Little Johnny Taylor, want er bestond al een soulzanger met de naam Johnny Taylor. En Little Johnny Taylor kwam voort uit de band The Johnny Otis Show. En hij had een nummer 1 hit in Amerika met dit nummer, wat vervolgens nog gecoverd werd door Little Milton, Clarence Carter, de soulzanger Johnny Taylor en Peebles, B.B. King, Otis Rush en Magic Slim. Little Johnny Taylor, Part-Time Love.

Little Johnny Taylor, Part-Time Love. Rufus Thomas was al 46 jaar toen hij deze eigen compositie opnam en daardoor kreeg hij de bijnaam The World's Oldest Teenager. Het nummer eindigde 5 in Amerika en er verschenen covers van The Rolling Stones, Tommy Tucker, The Everly Brothers, Georgie Fame, Mitch Ryder, Aerosmith, Rick Derringer, Roger Daltrey en Dr. Feelgood. Rufus Thomas, Walking the Dog.

Rufus Thomas, Walking the Dog. Betty Everett uit Mississippi ging als meisje van 17 jaar naar Chicago en daar werd ze de zangeres bij de band van Magic Sam. Ze nam dit nummer op met de Dells als achtergrondzangers en het eindigde 6 in de Amerikaanse hitparade en vervolgens verschenen er nog covers van The Searchers, Helen Shapiro, Aretha Franklin, The Hollies, Cher en The Swingin'

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Irish Connection van Brian McFadden is het album van deze week. En Brian McFadden had al hits in Ierland, Engeland, Denemarken, Noorwegen en Australië. En dit is een duet met Ronan Keaton, ook uit Dublin. En hij komt voort uit de boyband Boyzone. Brian McFadden en Ronan Keaton, All I Want Is You.

Brian McFadden en Ronan Keaton, All I Want Is You. Emma Thomas, dat was een ongehuwde moeder uit New Orleans en ze werkte als serveerster in een nachtclub. En daar mocht ze af en toe een liedje zingen met de huisband. Niet veel later had ze de bijnaam The Soul Queen of New Orleans. Dit nummer eindigde 17 in de Amerikaanse hitparade voor Emma Thomas. Wish Someone Would Care.

Irma Thomas, Wish Someone Would Care. De Dixie Cups, dat waren drie dames uit Louisiana. De zussen Barbara Ann en Rosa Lee Hawkins en een nicht Joan Mary Johnson. Er verschenen covers van The Ronettes, Bette Midler, The Beach Boys, Sandy Posey, Elton John en The Flirtations. De Dixie Cups, Chapel of Love. Go.

De Dixie Cups, Chapel of Love. Mary Wells scoorde een top 10 hit in Amerika met een nummer van Smokey Robinson. En er verschenen covers van Helen Shapiro, Aretha Franklin, Sister Sledge, Skeeter Davis, Lois Lane en Rory Block. En deze zangeres overleed op 49-jarige leeftijd. Mary Wells, My Guy.

Mary Wells, My Guy. Jimmy Hughes uit Alabama was de leadzanger van de gospelband The Singing Clouds. En deze solo-single van hem eindigde op 17 in de Amerikaanse hitparade. Na nog een paar hits stapte hij onverwacht uit de muziek, omdat zijn platenlabel onvoldoende aandacht besteedde aan zijn singles. Hij werd ambtenaar en maakte nooit zijn comeback. Jimmy Hughes, Steal Away.

Jimmy Hughes, Steal Away. Martha and the Vandellas, dat was een meidengroep met liedzangeres Martha Reeves. Het nummer eindigde 2 in de Amerikaanse hitparade. En er verschenen covers van Cilla Black, Brenda Lee, The Every Brothers, The Mamas and the Papas, Little Richard, Black Oak Arkansas, Neil Diamond, Van Halen, The Who en David Bowie samen met Mick Jagger. Martha and the Vandellas, Dancing in the Street.

Martha and the Vandellas, Dancing in the Street. Ophie Wright, dat was een flamboyante soulzanger uit Memphis. Hij zat 5 jaar in de gevangenis voor drugsdelicten en hij overleed op 41-jarige leeftijd uiteindelijk aan een overdosis. Van dit nummer verschenen covers van Otis Redding, The Rolling Stones, The Hollies, Candy Staten, Laura Lee, Humble Pie, Little Milton, Brian Ferry, Frankie Miller en Paul Rodgers. Ophie Wright, That's How Strong My Love Is.

Ophie Wright, That's How Strong My Love Is. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. De eigen compositie van Don Covey uit South Carolina eindigde op 35 in de Amerikaanse hitparade en er verschenen covers van de Rolling Stones, Wilson Pickett, The Ellen Price Set, Robert Palmer, Johnny Winter, Delmont McClinton, Shemekia Copeland en Jimmy Barnes. Don Covey en The Good Timers. Mercy, Mercy.

0: of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Nicky Collier uit Alabama kwam voort uit de gospelband The Haze. Ze toerden met Otis Redding, Percy Sledge, Garnet Mims, The Ovations en Sam & Dave. Maar na een paar hits stapte ze uit de muziek en werd ze dominee in Chicago. Nicky Collier, I had a talk with my man.

Mitty Collier, I had a talk with my man. Joe Tex uit Texas won een talentenjacht in het Apollo Theater in New York en dat leverde hem een platencontract op. Hij nam dit nummer op in de Fame Studios in Alabama samen met gitarist Joe South. Maar door het succes sloeg Joe Tex iets wat op hol. Eerst werd hij moslim, later alcoholist en uiteindelijk verdronk hij in zijn eigen zwembad. Joe Tex, hold what you've got.

Joe Tex, Hold What You've Got. The Impressions, dat was een band uit Chicago. En Curtis Mayfield was de songwriter binnen de band. Dit nummer van hem eindigde 3 in de Amerikaanse hitparade. En hij kwam om het leven nadat hij op het toneel getroffen werd door een spotlight dat losraakte en naar beneden viel. The Impressions. People Get Ready.

The Impressions, People Get Ready. Little Milton uit Mississippi begon bij Sun Records in Memphis, maar hij stond intussen onder contract bij Chess Records in Chicago toen hij plotseling een nummer 1 hit had in Amerika. En dat bleef zijn grootste hit. Hij bleef wel tot zijn dood mooie albums maken voor Stax en Melico Records. Little Milton, We're Gonna Make It.

Little Milton, we're gonna make it. Lee Dorsey uit New Orleans werd ontdekt door pianist, componist en producer Alan Toussaint. Als profbokser, de Chocolate Kid, was hij mislukt. Als zanger werd hij wel succesvol. Dit nummer eindigde 7 in de Amerikaanse hitparade. Lee Dorsey, Ride Your Pony.

Lee Dorsey, Ride Your Pony. Wilson Pickett uit Alabama schreef het nummer samen met Steve Cropper, de gitarist van Booker T en de MGs. En het werd de nummer 1 hit in Amerika. In zijn nadagen belandde hij nog in de gevangenis nadat hij onder invloed van alcohol een voetganger doodreed. Wilson Pickett in The Midnight Hour.

0: Wilson Pickett in The Midnight Hour. Roy Head and The Trades, dat was een blanke band uit Texas die heel succesvol was in zwarte clubs. Het nummer eindigde 2 in de Amerikaanse hitparade en blanke artiesten mochten in die jaren wel in zwarte clubs optreden, terwijl zwarte artiesten niet mochten optreden in blanke clubs. Roy Head and The Trades, Treat Her Right.
1: Yeah.

Roy Head en The Trades, Treat Her Right. Fontella Bass speelde piano in de band van Little Milton en mocht af en toe een liedje zingen. En dat deed ze zo goed dat Chess Records, waar Little Milton onder contract stond, een single met haar opnam. En die single werd meteen een nummer 1 hit in Amerika. En vanaf dat moment ging ze verder als soloartiest. Fontella Bass, Rescue Me.

Fontella Bass, Rescue Me. Stevie Wonder uit Michigan werd als jochie van 11 jaar al naar de Motown-studio's gebracht in Detroit door een broer van Ronnie White uit The Miracles. Het zou om een wonderkind gaan. Deze single nam hij op toen hij 15 jaar was. Het nummer eindigde 3 in de Amerikaanse hitparade. Stevie Wonder, Uptight.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Irish Connection van Brian McFadden is het album van deze week. En voordat hij bij Westlife zat, was Brian McFadden de zanger van de band Cartel, een populaire pubband in Dublin. Intussen zong hij al duetten met Robbie Williams, Liam Rimes, Keith Duffy en Christy Dignam. Brian McFadden, Nine Crimes.

Brian McFadden, Nine Crimes. Bobby Moore en de Rhythm Aces, dat was een topband uit Georgia. Het was de begeleidingsband van Sam Cooke, Otis Redding, Etta James en Wilson Pickett. En de band had nooit studiomuzikanten nodig. Nummers werden binnen een half uur opgenomen. Bobby Moore en de Rhythm Aces, Searching for My

Bobby Moore en de Rhythm Aces, Searching for My Baby. James Carr uit Mississippi was een geweldige zanger, maar tevens een probleemkind. De man was manisch depressief en had een drugsprobleem. Hij was soms weken zoek en dan zwierf hij dakloos door Memphis. Maar hij scoorde wel hits. Dit nummer eindigde 7 in de Amerikaanse hitparade. James Carr, You've Got My Mind Messed Up.

James Carr, You've Got My Mind Messed Up. Percy Sledge uit Alabama werkte als bewaker in het Colbert County Hospital in Layton. En hij keek vol bewondering naar zijn neef Jimmy Hughes, die aan de lopende band grote hits scoorde. Hij nam dit nummer op met de lokale band The Esquires. En het werd heel onverwacht een nummer 1 hit in Amerika en Canada. Het nummer 3 in Frankrijk, 4 in Engeland en België, 7 in Zweden en 10 in Nederland. Percy Sledge, When a Man Loves a Woman.

Percy Sledge, When a Man Loves a Woman. Daryl Banks uit Ohio vertrok naar Detroit om deze eigen compositie op te nemen en het nummer eindigde 2 in de Amerikaanse hitparade. Maar na dat succes kreeg hij een relatie met een vriendin van een politieagent en dat leidde tot een confrontatie. De politieagent voelde zich bedreigd en schoot de zanger dood. Hij werd slechts 32 jaar. Daryl Banks, Open the Door to Your Heart.

Daryl Banks, Open the Door to Your Heart. Howard Tate uit Philadelphia was zanger in de band van Bill Doggett. Daar werd hij ontdekt door producer Jerry Ragavoy, die hem naar New York haalde en dit nummer voor hem schreef. En dat nummer eindigde 12 in de Amerikaanse hitparade. Vervolgens was hij het voorprogramma van Marvin Gaye en Joe Tex. In de jaren 80 verdween hij van het toneel, maar in 1994 maakte hij zijn comeback. Howard Tate, Ain't Nobody Home.

Howard Tate, Ain't Nobody Home. James en Bobby Purify, dat waren James Purify en Robert Lee Dickey uit Florida. En ze wilden als duo Sam en Dave evenaren. Dan Penn schreef het nummer en produceerde de single. En het werd een top 5 hit in Amerika. En toch werden ze nooit zo groot als Sam en Dave. James en Bobby Purify, I'm Your Puppet.

James en Bobby Purify, I'm Your Puppet. De Four Tops uit Detroit, dat was de sterrenformatie van Motown Records en Brian Holland, Lamon Dozier en Edward Holland schreven alle hits en leadzanger Levi Stubbs wist er wel raad mee. De Four Tops, Reach Out, I'll Be There.

The Four Tops, Reach Out, I'll Be There. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Aaron Neville, dat was de frontman van de Neville Brothers uit New Orleans. En dit was zijn eerste hit als soloartiest. Het nummer eindigde 2 in Amerika. En er verschenen covers van Otis Redding met Carla Thomas, Percy Sledge, Paul Anka, Etta James en Nina Simone. Aaron Neville, Tell It Like It Is.

0: of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Eddie Floyd kwam evenals Wilson Pickett uit de band The Falcons uit Detroit. En als soloartiest had hij meteen een nummer 1 hit in Amerika met een nummer van gitarist Steve Cropper uit Booker T en the MGs, de studioband van Stax Records. Eddie Floyd, Knock on Wood.

Eddie Floyd, Knock on Wood. J.J. Jackson was een songwriter uit de Bronx in New York. Hij schreef nummers voor Mary Wells, Innes Fox, The Shangri-La's en The Pretty Things. En toen hij eindelijk een keer een eigen compositie zelf opnam, had hij meteen een top 5 hit in Amerika. J.J. Jackson, But It's All Right.

J.J. Jackson, But It's All Right. Freddie Scott uit Rhode Island was de kleinzoon van gospelzangeres Sally Jones. Burt Burns contacteerde hem voor zijn Shout Records en schreef dit nummer voor hem. Het werd de nummer 1 hit in Amerika. Freddie Scott, Are You Lonely For Me?

Freddy Scott, Are You Lonely For Me? Arthur Conley uit Georgia was een protégé van Otis Redding. En Otis Redding schreef samen met Sam Cooke dit nummer voor hem. En dat werd een wereldhit. Maar na de dood van Otis Redding vertrok Arthur Conley naar Londen. Hij was zwart en hij was homoseksueel. En dat was in die jaren geen goede combinatie in Amerika. Via Amsterdam belandde hij bij zijn partner in Ruurlo. En daar woonde hij tot zijn dood. Arthur Conley, Sweet Soul Music.

Arthur Conley, Sweet Soul Music. Marvin Gaye had meerdere duetpartners, Mary Wells, Kim Weston en Tammy Terrell. En deze laatste kwam uit de band van James Brown. En het nummer werd een top 5 hit in Amerika. Marvin Gaye en Tammy Terrell. Ain't No Mountain High Enough.

Marvin Gaye en Tammy Tyrell. Ain't No Mountain High Enough. John Hammond Sr. maakte als producer Bob Dylan groot en in 1960 ontfermde hij zich over de totaal onbekende Aretha Franklin en zij zou een fenomeen worden. Dit nummer van Otis Redding nam ze op met haar zussen Carolyn en Irma als achtergrondzangeressen. Het nummer eindigde 4 in de Amerikaanse hitparade. Aretha Franklin, Respect.

Aretha Franklin, Respect. The Soul Brothers Six, dat was een band uit West Virginia met zanger John Ellison. En deze John Ellison schreef dit nummer. Het eindigde 91 in de Amerikaanse hitparade. Maar de componist werd desondanks rijk aan dit nummer, want het werd gecoverd door Grand Funk Railroad, The Osmonds, Conway Twitty, The Inmates, Andrew Strong, Buddy Guy, Huey Lewis, Little Milton, Steve Marriott en Rod Stewart. The Soul Brothers Six. Some Kind of Wonderful.

The Soul Brothers 6, Some Kind of Wonderful. James Brown overleefde alle trends in de muziek, want hij bleef gewoon zijn eigen muziek maken met een strakke, goed ingespeelde band. Deze eigen compositie was zijn vijfde nummer 1 hit in Amerika. James Brown, Cold Sweat.

James Brown, Cold Sweat. Laura Lee uit Chicago werd door Frank Sinatra ontdekt tijdens een optreden van haar in een nachtclub in Las Vegas. En ze nam dit nummer op in de Fame Studios in Muscle Shoals in Alabama. Het eindigde 13 in de Amerikaanse hitparade. Laura Lee, Dirty Man.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Irish Connection van Brian McFadden is het album van deze week. En de Ierse zanger Brian McFadden is vooral populair in Australië, waar hij jurylid is van de tv-shows Australian Idol en Australia Got Talent. En hij presenteerde in zijn homeland Ierland de Summer Breakfast Show op de radio. Brian McFadden, No Frontiers.

Brian McFadden, No Frontiers. Sam Moore en Dave Prato waren twee nachtclubzangers uit Miami, maar ze kregen als duo de bijnaam Double Dynamite. En de songwriters Isaac Hayes en David Porter leverden continu hits af. Dit nummer eindigde 2 in de Amerikaanse hitparade voor Sam en Dave. Soul Man.

Sam and Dave, Soul Man. Burt Burns was de ontdekker van Van Morrison. Hij haalde hem naar New York en had speciaal voor hem een nummer geschreven, maar Van Morrison weigerde het op te nemen. Hij wilde louter eigen materiaal opnemen. En toen kreeg de zus van Aretha Franklin het nummer en vervolgens werd het de nummer 1 hit in Amerika. Irma Franklin, Peace of My Heart.

Irma Franklin, Peace of My Heart. The Intruders, dat was een band uit Philadelphia. En songwriter en producer Kenny Gamble contracteerde de band voor Gamble Records. En hij schreef dit nummer voor de band. Het werd de nummer 1 hit in Amerika. Zanger Little Sonny pleegde in 1995 zelfmoord na de dood van zijn vrouw en zijn moeder. The Intruders, Cowboys to Girls.

The Intruders, Cowboys to Girls. Peggy Stoutmeyer uit Alabama zal ongetwijfeld Nederlandse roots gehad hebben en ze noemde zich Peggy Scott. En ze vormde een duo met Joe Benson uit Alabama en hij noemde zich JoJo Benson. Hun solo-carrières kwamen nooit van de grond. Als duo waren ze wel succesvol. Dit nummer eindigde 8 in de Amerikaanse hitparade voor Peggy Scott en JoJo Benson. Lovers Holiday.

Peggy Scott en Jojo Benson, Lover's Holiday. Clarence Carter, dat is een blinde soulzanger uit Alabama en hij vormt een duo met de eveneens blinde Calvin Scott. Maar toen Calvin Scott uitgeschakeld werd door een ernstig auto-ongeval, ging Clarence Carter solo verder. En hij was meteen succesvol. Dit nummer eindigde 2 in de Amerikaanse hitparade. Clarence Carter, Slip Away.

Clarence Carter, Slip Away. Sylvester Stewart noemde zich Sly Stone en hij was de producer van Bobby Freeman en de Bo Brummels. In 1966 begon hij een eigen band met zijn broer Freddie als gitarist en zijn zus Rose achter de piano. En dit werd de nummer 1 hit in Amerika voor Sly and the Family Stone, Everyday People.

Sly in the Family Stone, Everyday People. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Joe Simon uit Louisiana vertrok naar Californië, want daar werd hij de zanger van de gospelband The Golden Tones. Dit solonummer nam hij overigens op in Nashville, maar in 1987 had hij, ondanks al zijn successen, genoeg van de muziekindustrie en hij werd predikant in Chicago. Dit was een nummer 1 hit in Amerika voor Joe Simon, The Shocking Kind.

0: Het is wat ongebruikelijk, maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Candy Staten uit Alabama kwam voort uit de gospelband The Four Golden Echoes. Clarence Carter schreef dit nummer voor haar. Ze werd vervolgens het voorprogramma van Clarence Carter. En uiteindelijk trouwde ze met Clarence Carter. Dit nummer eindigde 9 in de Amerikaanse hitparade voor Candy Staten. I'd rather be an old man's sweetheart.

Candy Staten, I'd rather be an old man's sweetheart. Johnny Adams uit New Orleans kon alles zingen, van country tot blues en rock. Dit nummer eindigde 8 in de Amerikaanse hitparade voor Johnny Adams, Reconsider Me.

Johnny Adams, Reconsider Me. Chairman of the Board, dat was een band uit Virginia met zanger General Norman Johnson. En de complete band verhuisde naar New Orleans om te kunnen werken met producer Alan Toussaint. Maar dat werd wel een succes, want dit nummer eindigde 3 in de Amerikaanse hitparade. Chairman of the Board, Give Me Just a Little More Time.

Chairman of the board, give me just a little more time. George Perkins en de Silver Stars uit Louisiana maakten een single over de strijd van Martin Luther King tegen het racisme in Amerika. Het nummer eindigde 12 in de Amerikaanse hitparade en de band toerde als voorprogramma door Amerika met Gladys Knight en de Pips en Sly and the Family Stone. George Perkins en de Silver Stars, Crying in the Streets.

George Perkins and the Silver Stars, Crying in the Streets. Dennis Edwards was de opvolger van zanger David Ruffin bij The Temptations. En hij wilde met The Temptations wat progressievere nummers gaan opnemen. En dat lukte, want dit nummer eindigde 2 in de Amerikaanse hitparade. The Temptations, Ball of Confusion.

The Temptations, Ball of Confusion. Paul Kelly uit Miami woonde intussen in New York toen hij dit nummer schreef. En hij schreef het eigenlijk voor Sam en Dave, maar Sam Moore wilde het niet opnemen en daarom deed hij het zelf. Het nummer eindigde 14 in de Amerikaanse hitparade voor Paul Kelly. Stealing in the Name of the Lord. Whoa.

Paul Kelly, Stealing in the Name of the Lord. Het was een compositie van Norman Whitfield en Barry Strong en ze schreven het voor de Temptations, maar het ging over de oorlog in Vietnam en de Temptations hadden geen trek om een politieke boodschap te brengen. En toen mocht een B-artiest van Motown Records het nummer opnemen en die had er een geweldige hit mee. Het nummer eindigde 3 in Amerika. Edwin Starr, War.

Edwin Starr, War. King Floyd was een nachtclubzanger in Bourbon Street in New Orleans en hij zong daar covers van Benny King, Otis Redding, Sam Cooke en Jackie Wilson. En toen schreef hij zelf een nummer en tot zijn verbazing werd het de nummer 1 hit in Amerika. King Floyd, Groove Me.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Irish Connection van Brian McFadden is het album van deze week. En als dertiger heeft hij een flamboyant liefdesleven achter de rug. Want hij is al 4 keer getrouwd geweest met 2 zangeressen, een fotomodel en een personal trainer. En op dit album staat een mooie cover van een oude Van Morrison hit. Brian McFadden, Moondance.

Brian McFadden, Moondance. Jean Knight werkte in een bakkerij in New Orleans en ze greep haar kans toen er een busreis werd georganiseerd naar de Melco Studios in Jackson, Mississippi, en daar mocht iedereen twee nummers opnemen. Zij koos voor een eigen compositie en het werd nummer 1 hit in Amerika. Jean Knight, Mr. Big Stuff.

Gene Knight, Mr. Big Stuff. De Persuaders, dat was een band uit Virginia met de broers Richard en Robert Poindexter. En die twee schreven een mooi nummer en het werd dan ook een nummer 1 hit in Amerika. De band bestond tot 1997 en toen werd zanger Johnny Tobias doodgeschoten in Virginia. En dat betekende het einde van de Persuaders. Thin line between love and hate.

The Persuaders, Thin Line Between Love and Hate. De Staple Singers, dat was een familieband uit Chicago met de geweldige zangeres Mavis Staples, die door Bob Dylan ten huwelijk werd gevraagd, maar ze bedankte voor de eer. Dit werd de nummer 1 hit in Amerika voor de Staple Singers. I'll Take You There.

De Staplesingers, I'll Take You There. Billy Paul uit Philadelphia was een jazzzanger die optrad in kleine clubs en in jazzcafés. Hij had een paar singles opgenomen met jazzpianist Ted Dameron. Na zijn militaire dienst wilde hij de zaken wat commerciëler aanpakken. En dat lukte, want dit werd de nummer 1 hit in Amerika voor Billy Paul. Me and Mrs. Jones.

Billy Paul, Me and Mrs. Jones. Millie Jackson uit Georgia won een talentenjacht in New York en dat leverde haar contract op bij de nachtclub The Crystal Ballroom. Vervolgens ging ze door Amerika toeren met Elsie Cook, dat was de broer van Sam Cook. Dit werd haar eerste hit, de nummer eindigde 3 in Amerika. Millie Jackson, Hurts So Good.

Millie Jackson, Hurts So Good. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Shirley Brown uit Arkansas werd op 14-jarige leeftijd ontdekt door bluesgitarist Albert King. En Albert King regelde ook een contract bij Stax Records voor haar. Ze had een nummer 1 hit in Amerika met een nummer over twee vrouwen die één man deelden. Shirley Brown, Woman to Woman. MUZIEK

0: van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het project Red, White and Blue duurde slechts één album. En daarop liet Harry Musquet horen dat hij ook de frontman kon zijn van een Southern rock band als The Allman Brothers Band of Lynyrd Skynyrd. Red, White and Blue, Pigeon Girl.

Red, White and Blue, Pigeon Girl. Het komt van het album Good Day for the Blues. En Root Brown zong al ruim 50 jaar de blues toen ze dit album opnam. En ze maakte nooit een uitstapje naar de soul, disco of gospel. Want Root Brown ademt blues. Root Brown, Good Day for the Blues.

0: Root Brown, Good Day for the Blues. George Thorogood uit Delaware coverde een nummer van country-legende Hank Williams en hij maakt overal bluesrock van. En dat doet hij al jaren en dat doet hij goed. Harde recht voor je raap, bluesrock. George Thorogood en de Destroyers, Move It All Over.
1: Ah,

George Thorogood en The Destroyers, Move It All Over. En Peoples, dat was de sterzangeres van High Records in Memphis. En ze coverde een nummer van Delbert McClinton voor haar album Full Time Love. Een beroerte maakte een paar jaar geleden een eind aan haar carrière. En Peoples, Read Me My Rights.

and Peoples, Read Me My Rights. Mike Morgan and The Crawl, dat was een bluesband uit Dallas met gitarist Mike Morgan en zanger Lee McBee uit Kansas City. En Mike Morgan gebruikte altijd gastzangers. Naast Lee McBee waren dat Daryl Newlish, Gary Primitz en Randy McAllister. Dit komt van het album Lowdown and Evil. Mike Morgan and The Crawl, I'm Worried.

Mike Morgan en The Crawl, I'm Worried. Rory Block uit New York is al ruim 50 jaar actief en ze leverde in die 50 jaar 41 bluesalbums af. En dat leverde slechts één hitje op en ook nog alleen in Nederland. Het komt van het album Best Blues and Originals. Rory Block, Love and Whiskey.

Rory Block, Love and Whiskey. Little Mike and the Tornadoes, dat is een band uit New York, rondzanger Mike Markowitz uit Queens. Hij werd geïnspireerd door John Lee Hooker, Muddy Waters en Little Walter. En de band was tevens de begeleidingsband van Pinetop Perkins, Hubert Sumlin, Big Walter Horton en Jimmy Rogers. Het komt van het album Flint's Place, Little Mike and the Tornadoes, Nobody Knows New York.

Little Mike and the Tornadoes, Nobody Knows New York. De Smoking Joe Kubek Band, dat is een bluesband uit Dallas. En gitarist Joe Kubek werkte jarenlang samen met zanger Benoist King uit Louisiana. En Joe Kubek kreeg Smoking voor zijn naam omdat hij altijd een sigaret in zijn mond had tijdens optredens. Het komt van het album Chain Smoking Texas Style. De Smoking Joe Kubek Band, Play On, Little Girl.

The Smokin' Joe Kubek Band, Play On, Little Girl. Barbara Lynn, dat is een bluesgitarist uit Texas en ze maakte nooit gebruik van studiogitaristen. Ze speelde altijd alles zelf in. En ze werd groot in het clubcircuit van Beaumont in Texas. En haar hit You Lose a Good Thing bezorgde haar nationale roem. Barbara Lynn, Sweet 16.

Barbara Lynn, Sweet 16. Jim Suller runt al jaren een blues trio in het clubcircuit van Austin. En meestal is hij te vinden in de bluesclubs in Sixth Street, want hij is namelijk een garantie voor een vol huis. Dit komt van zijn album Starvation Box. Jim Suller en Monkey Beat, Little Boy Blue.

Jim Suller en Monkey Beat, Little Boy Blue. Het komt van het album My Heart's in Memphis van Irma Thomas uit Louisiana. En de voormalige serveerster in een nachtclub kreeg daar later de eretitel Soul Queen of New Orleans. Irma Thomas, Blue in the Heart.

0: Een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Deze week staat in het teken van de Nederlandse bands waar we eigenlijk best trots op mogen zijn. Shocking Blue kwam uit Den Haag. Het was de band van gitarist Robbie van Leeuwen uit The Motions. En hij schreef aan de lopende band hits. Van deze single werden ruim 1 miljoen exemplaren verkocht. Het werd de nummer 1 hit in Nederland en het was tevens een hit in Noorwegen, Zwitserland en België. Shocking Blue, Never Marry a Railroad Man.

Shocking Blue, Never Marry a Railroad Man. Brainbox, dat was de band van gitarist Jan Akkerman uit Amsterdam en zanger Cas Lux uit het Brabantse Oosterhout. Op dit nummer was Jan Akkerman al vertrokken en waren Rudy de Kweljoe en John Schuursman de gitaristen. Het werd een top 10 hit in Nederland, terwijl Jan Akkerman al on the road was met Focus. Brainbox, Doomsday Train.

Brainbox, Doomsday Train. Harry Musquet, de zanger van QB and the Blizzards uit Assen, haalde drie muzikanten uit Zwolle naar Drenthe. Ze kwamen alle drie uit Blues Dimension. Basgitarist Herman Deinem, drummer Hans Lafaye en pianist Helmich van der Vecht. En daardoor veranderde de sound van QB and the Blizzards. Dit nummer schreef Harry Musquet samen met pianist Helmich van der Vecht. Het eindigde 25 in de nationale top 40. QB and the Blizzards, Thursday Night.

QB and the Blizzards, Thursday Night. Blue Planet, dat was een band met vier ervaren muzikanten uit Den Haag en Leiden. Gitarist Aad van der Kreeft, basgitarist Peter Wassenaar en de broers Arthur en Ron Bouws. Het werd een top 10 hit in Nederland en er kwam nooit een opvolger. Blue Planet, I'm going man, I'm going. When

Blue Planet, I'm going man, I'm going. De Machine uit Rotterdam, dat was de swinging soul machine in een kleine bezetting met zanger John Kaljau. En de band was de begeleidingsband in Europa van Percy Sledge, The Tramps, The Supremes, Sister Sledge en The Three Degrees. En de band speelde nog jaren in het clubcircuit in Spanje en Frankrijk. Dit nummer eindigde 11 in de nationale top 40. The Machine, Lonesome Tree.

The Machine, Lonesome Tree. De Melo McKenzie Band uit Den Haag bestond uit ex-muzikanten van The Motions, The Mac, The Scarlets en Big Wheel met zanger Paul van Melsen. Het is een cover van Tommy James en de Shondells en het nummer eindigde 27 in de nationale top 40. De Melo McKenzie Band, Red Rover.

De Melo Mackenzie Band, Red Rover. De Bintangs, dat was de band van Frank en Artie Kraaienveld uit Beverwijk. Zanger Guus Pleinis kwam uit Haarlem. Riding on the L&N en Traveling in the USA werden top 10 hits in Nederland. En dit nummer eindigde 32 in de nationale top 40. De Bintangs, I'm on my own again.

De Bintangs, I'm on my own again. In 1970 werden Frank Kraaienveld en Artie Kraaienveld na problemen binnen de Bintangs uit de band gezet. En ze gingen verder met een eigen band, Kraaienveld. De eerste single werd opgenomen met producer Boudewijn de Groot en eindigde 25 in de nationale top 40. Kraaienveld, Mona Lisa.

Kraaienveld, Mona Lisa. Livin' Blues, dat was een bluesband uit Den Haag met gitarist Ted Oberg, zanger Nico Christiaanse en de geweldige mondharmonica-speler John Legrand. Dit nummer eindigde 17 in de nationale top 40. Livin' Blues, LB Boogie.

Living Blues, LB Boogie. De Dizzymans Band kwam uit Zaandam met Jean-Jacques Kloes. En de debuutsingle Ticket To was meteen een top 10 hit in Nederland. De band werd in Nederland vaak vergeleken met Blood, Sweat and Tears. Dit was een top 5 hit in Nederland voor de Dizzymans Band, A Matter of Facts.

De Dizzy Man's Band, A Matter of Facts. Bally Tax uit Amsterdam stapte uit de Outsiders en ging solo verder. En zijn debuutsingle Miss Wonderful werd meteen een hit. En ook de tweede single werd een hit. Het nummer eindigde 5 in België, 13 in Nederland. Bally Tax, It Ain't No Use.

Wally Tax, It Ain't No Use. Hans Vermeulen, de frontman van The Sandy Coast, hoorde een demo van de Amerikaanse songwriter Harry Lloyd. En hij wilde het opnemen met de band Lucifer en zangeres Margriet Eshuis uit Zaandam. Hij haalde Margriet Eshuis naar de studio. De bandleden van Lucifer mochten thuis blijven, want het nummer werd opgenomen met studiomuzikanten en eindigde 4 in de nationale top 40. Lucifer, House for Sale.

Lucifer, House for Sale. Galaxy Lynn uit Den Haag. Dat was de band met gitarist Robbie van Leeuwen en zanger Rudy Bennett uit The Motions, Dick Remmelink uit Exception, Skip van Rooij uit The Buffoons en Peter Wassenaar uit Blue Planet. Het nummer eindigde 16 in de nationale top 40 en dat was voor Robbie van Leeuwen blijkbaar niet genoeg, want hij ging even later verder met Shocking Blue. Galaxy Lynn, Long Hot Summer.

Galaxy Lynn, Long Hot Summer. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Longtail Ernie and the Shakers uit Arnhem, dat was een voortzetting van de band The Moans met zanger Annie Treffers. En pianist Jan Rietman was de opvolger geworden van Herman Brood. Dit nummer werd een hit in Nederland en in België. Longtail Ernie and the Shakers, Do You Remember?

0: Het is wat ongebruikelijk, maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Elkwing, dat was een studentenband uit Delft onder leiding van het gitarist Ferdinand Bakker. In 1974 werd de band versterkt met zanger Michel van Dijk en hij had al ervaring opgedaan bij Le Baroque, Exception en Brainbox. En hij zong de grote hit Wheelchair Groupie. Dit is een compositie van Ferdinand Bakker en Michel van Dijk. Elkwing, Fool in the Mirror.

Elquin, Fool in the Mirror. Herman Brood uit Zwolle was een matige pianist en een gemankeerde zanger, maar desondanks werd hij het grootste Rocky Idol uit de historie. Herman Brood schreef het nummer samen met gitarist Danny Lademacher. Het eindigde 9 in de nationale top 40. Herman Brood en his Wild Romance, Never Be Clever.

Herman Brood en his Wild Romance, Never Be Clever. De New Adventures, die kwamen uit Winschoten met zanger-gitarist Peter Bootsman. De band begon als voorprogramma van Herman Brood en dat kwam omdat Herman Brood manager Koos van Dijk ook aan de basis stond van The Adventures. Later werd de band het voorprogramma van Golden Earring. Het is een nummer van Chuck Berry. Het was ooit de debuutsingle van de Rolling Stones en deze versie van The New Adventures en er 14 in de nationale top 40. The New Adventures. Come on.

The New Adventures, Come On. De Motions uit Den Haag, dat was de band van gitarist Robbie van Leeuwen en hij was een hele slimme songwriter met gevoel voor commercie. Uit Amerika baaiden de protestsongs over naar Europa en Robbie van Leeuwen reageerde meteen. Het nummer wordt gezongen door Rudy Bennett en het werd een top 5 hit in Nederland. The Motions, Wasted Words.

Demotions, Wasted Words. Zen, dat was een band uit Amsterdam met zanger Siebe de Jong. En de band nam een nummer op uit de Amerikaanse musical Hair. En producer Hans Vermeulen was niet tevreden over de zang. En na verluid zong hij zelf het nummer opnieuw in nadat de band al naar huis was. Maar het werd wel een nummer 1 hit in Nederland. Zen, Hair.

Zen Hair Amsterdam. Dat was een band uit Amsterdam, maar dat lijkt me logisch. Met Martin en Donald van Os, die voorheen bij Pennywise zaten, en zanger Peter van Asten. De debuutsingle Indian Pipe eindigde 27 in de top 40. En deze single werd zelfs een top 10 hit in Nederland. Amsterdam. Lucy.

Amsterdam, Lucy Lucy. Leon de Graaf, dat was een singer-songwriter uit Haarlem. Hij nam een eigen compositie op met producer Boudewijn de Grote. Dat nummer eindigde 28 in de nationale top 40. En het nummer duikt nu weer op in de nieuwe film van regisseur Eddie Terstal, Land van Johan. Leon de Graaf, Pittsburgh in the Rain.

Leon de Graaf, Pittsburgh in the Rain. Partner, dat was een band uit Limburg. En in 1978 stond de band al op Pinkpop. Toetsenist Erwin Musper verhuisde in 1993 naar Cincinnati. En daar werkte hij als producer met Herman Brood, Def Leppard, Bon Jovi, The Scorpions, Van Halen, Anouk en King of the World. En intussen woont hij in Ecuador. Dit nummer eindigde 23 in de nationale top 40. Partner, Cayuta Hill.

partner, Cayuta Hill. Johnny Kendall en de Heralds, dat was een band uit Amsterdam met zanger Hans Donkerkaat. En de band was groter in Italië en Duitsland dan in Nederland. Later zagen we zanger Johnny Kendall terug bij Johnny Kendall Selection, Damascus en Pineapple. Hij woont intussen in Brazilië. Dit nummer eindigde 13 in de nationale top 40. Johnny Kendall en de Heralds, St. James Infirmary.

Johnny Kendall and the Heralds, St. James Infirmary. De George Baker Selection kwam uit Zaandam en dit is een eigen compositie van zanger Hans Bouwens en hij zou de debuutsingle nooit evenaren. Het nummer eindigde 2 in Argentinië, 3 in België, 6 in Nederland, 7 in Zuid-Afrika, 12 in Australië, 13 in Italië, 15 in Nieuw-Zeeland, 16 in Amerika en Canada, 24 in Brazilië en 48 in Frankrijk. De George Baker Selection, Little Green Bag.

De George Baker Selection, Little Green Bag. Het nummer komt van het album Moontan en het was de ultieme hit van Golden Earring. Het is een compositie van George Kooijmans en Barry Hay. Het werd de nummer 1 hit in Nederland, het nummer eindigde 5 in Duitsland, 6 in België, 7 in Engeland, 10 in Australië, Oostenrijk en Canada, 13 in Amerika en 16 in Ierland. Golden Earring, Radar Love.

Golden Earring, Radar Love. Het komt van het album Portrait van The Cats. En het is een compositie van basgitarist Arnold Muren en zanger Piet Veerman maakte er een nummer 1 hit van in Nederland. Het nummer eindigde 8 in België, The Cats, Marianne.

The Cats, Marianne. De Sandy Coast, dat was een band uit Voorburg met zanger-gitarist Hans Vermeulen. Dit nummer eindigde 6 in Nederland, 20 in België. En Hans Vermeulen ging later verder met Rainbow Train. En hij werd de producer van Diane Marshall, Anita Meijer en Margriet Eshuis. Hij overleed in 2017 in Thailand. De Sandy Coast, Summer Train.

De Sandy Coast, Summer Train. La Baroque, dat was een band uit Baren. Met de broers Frank en Robin Muiser. En zanger Gerard Schoenhaker. En hij noemde zich Gary O'Shannon. Maar hij moest in militaire dienst en toen werd Michel van Dijk zijn opvolger. Dit nummer werd nog gezongen door Gary O'Shannon. En de producer was John de Mol senior. Het nummer eindigde 8 in de nationale top 40. La Baroque, Such a Cat.

Le Baroque, Such a Cat. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. The Roadies, dat was een band uit Winschoten met zanger-gitarist Harry Rijnbergen uit Oude Pekela. En op het Raadhuisplein in Oude Pekela staan 4 bosbeelden van de bandleden. De band toerde door Engeland, Italië, België en Duitsland en dit werd een nummer 3 in de nationale hitparade. The Roadies, Take Her Home.

0: Het is wat ongebruikelijk, maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: The Outsiders uit Amsterdam, dat was de band van gitarist Ronnie Splinter en zanger Wally Tax. De band had top 10 hits met Keep On Trying, Touch en Summer Is Here. En ze stonden in het voorprogramma van de Rolling Stones in Den Bosch. Dit nummer eindigde 4 in de nationale top 40. The Outsiders, Monkey On Your Back.

The Outsiders, Monkey on Your Back. Het is een nummer van Neil Diamond uit 1967 en er verschenen covers van Tommy McLean, Dave Kelly, UB40, James Morrison en Angie Stone. En de cover van zanger Peter Tetterow voor de T-set uit Delft werd de nummer 1 hit in Nederland. Peter Tetterow, Red Red Wine.

Peter Tettero, Red Red Wine. Het is een nummer uit 1959 en het werd opgenomen door Wanda Jackson, Willie Nelson, Marvin Gaye, B.B. King, Aretha Franklin, Luther Allison, David Lee Roth, Joe Bonamassa en Sheryl Crow. En de bluesband Flavium uit Apeldoorn stond met dit nummer David Lee Roth, Joe Bonamassa en Sheryl Crow. En de bluesband Flavium uit Apeldoorn stond

Flavium Nightlife. De band John the Revelator werd in Haarlem opgericht in 1968. Het is de band van basgitarist en zanger Tom Huysen en gitarist Frans ten Klei. Dit is een nummer van B.B. King uit 1967 en het werd ook opgenomen door Livin' Blues, Fleetwood Mac, Little Milton, Larry Davis en Billy Boy Arnold. John the Revelator, Worried Dreams.

John the Revelator, Worried Dreams. Rob Hoeke, dat was een boogie-woogie-pianist uit Haarlem. Maar in de jaren 60 verdween de aandacht voor boogie-woogie. En toen ging hij verder als bluesband. De Rob Hoeke Rhythm & Blues Groep eindigde met dit nummer op 11 in de nationale top 40. Drinking on my bed.

De Rob Hoeken Rhythm and Blues groep, Drinking on My Bed. Hu en de Hilltops, dat was een beatgroep uit Den Haag met zanger Hans van der Toren, zanger-gitarist Fred de Wilde en drummer César Zuiderwijk. Zanger Hans van der Toren zou later verder gaan als soloartiest Ralph Anderson. Dit nummer eindigde 37 in de nationale top 40. Hu en de Hilltops, Something You Got.

Who in the Hilltops, Something You Got. After Tea uit Delft werd opgericht door ex-muzikanten uit de T-set, zoals Hans van Eyck en Polle Eduard, maar ook Ilja Gort, de Engelse gitarist Ray Fenwick, Frans Kassenburg en Pierre van der Linden maakten deel uit van de band. Dit nummer werd nooit op single uitgebracht. After Tea, Long Ago.

After Tea, Long Ago. The In Crowd, dat was een band uit Den Haag met zanger Wil van der Hurk. En de band was vooral populair in België en Duitsland. En Wil van der Hurk ging later solo verder als Jerry Lee King. En werkte nog jaren in het buitenlandse nachtclubcircuit. Dit nummer eindigde 34 in de nationale top 40. The In Crowd, I'll Be Free.

The In Crowd, I'll Be Free. Blues Dimension, dat was een uitstekende bluesband uit Zwolle met zanger Leen Ripke en drummer Hans Lafaye, basgitarist Herman Dijnem en toetsenist Helmich van de Veg, die later overstapte naar Kiwi and the Blizzards. Dit komt van het album Blues Dimension's Last Best Album. Blues Dimension, Battlefield of Love.

Blues Dimension, Battlefield of Love. Q65, dat was een band uit Den Haag met zanger Wim Bieler. En de band werd ontdekt door Peter Koelewijn. Ze hadden grote hits met You're the Victor, The Life I Live en World of Birds. En dit is een bluesnummer van Robert Johnson uit 1936. En dat nummer werd ook opgenomen door John Mayall, Eric Clapton, Lucinda Williams, Peter Green, Rory Block en Willie DeVille. Q65, Ramblin' on My Mind.

Q65, Ramblin' on My Mind. Ferdinand van IJs uit Haarlem noemde zich Oscar Benton en hij speelde jaren met Berghaus als begeleidingsband. Toen hij solo verder ging, werd Tineke Schoenmaker de zangeres van Berghaus. En deze Oscar Benton had een grote internationale hit met Bensonhurst Blues. De Oscar Benton Blues Band. I Left My Blues in San Francisco.

De Oscar Benton Blues Band, I Left My Blues in San Francisco. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. De Veldman Brothers, dat was een bluesband uit de regio Zwolle met zanggitarist Gerrit Veldman en organist Benny Veldman, die wegens gezondheidsproblemen niet meer optreedt en daardoor heeft Gerrit Veldman nu zijn eigen Gerrit Veldman band. De Veldman Brothers, Leave In.

0: of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: De Hunters uit Amsterdam, dat was een voortzetting van de band Johnny and the Cellar Rockers met gitarist Jan Akkerman. Dit werd de top 10 hit in Nederland voor de Hunters, Russian Spy and I.

De Hunters, Russian Spy and I. De Phantoms, dat was een band uit Eindhoven met zanger Martin van Rooij, die met het verdiende geld tijdens zijn optredens zijn studie medicijnen betaalde en internist werd in het ziekenhuis in Veldhoven. Hij was ook nog even de zanger bij het orkest van Charlie Nederpelt. Dit nummer eindigde 11 in de nationale top 40. De Phantoms, I'll Go Crazy.

The Phantoms, I'll Go Crazy. Scope, dat was een band uit Valkenburg. Ze probeerden het eerst als The Frogs, maar toen dat niet lukte, gingen ze verder als Scope. En de eerste single was meteen raak. Het nummer eindigde 36 in de nationale top 40. En het is een cover van de Engelse band The Rogues. Scope, Be Mine Again.

Scope, Be Mine Again. De Nits uit Amsterdam, dat is de band van zanger-gitarist Henk Hofstede. De band bestond uit studenten van de Gerrit Rietveld Academie. En dit nummer eindigde 21 in de nationale top 40. De Nits, in de Dutch Mountains.

Mountains. Buildings. De Nits in de Dutch Mountains. I've Got the Bullets, dat was een band uit Rotterdam met zangeres Frederik Spicht. In 1996 ging ze solo verder en in 1998 nam ze deel aan het Nationale Songfestival met het nummer Mijn Hart Kan Dat Niet Aan. I've Got the Bullets, In the Middle of the Night. Kan dat niet aan. I've Got the Bullets, In the Middle of the Night.

I've got the bullets in the middle of the night. Vitesse uit Amsterdam, dat was de band van drummer en zanger Herman van Boeien, die daarvoor actief was bij Super Sister en Red, White and Blue. Het is een band met beroemde ex-bandleden. Herman Brood, Ferry Karmelk, Rob van Donselaar, Jan Piet en Tex, Jan van der Meij, Jaap van Eyck, Rudy de Quelju, Danny Lademacher en Freddy Cavalli. De nummer eindigde 16 in de nationale top 40. Vitesse, Rosalind.

Vitesse, Rosalyn. Eurofire uit Den Haag, dat was de band van zangeres Journey Kaagman en de broers Gerard en Chris Koerts. En dit was een nummer 1 hit in Nederland en in België. Eurofire, Memories.

Earth and Fire, Memories. Urban Heroes, dat was een band uit Den Haag met zanger Evert Nieuwstede, met muzikanten uit de jazzband Storm. De band stond in het voorprogramma van Golden Earring, Joe Jackson en de Stranglers. En deze Evert Nieuwstede werd later de zanger van de band Boom Boom Mancini. Dit nummer kwam niet verder dan de Tipperary. Urban Heroes, Never Change a Winning Team.

Urban Heroes, Never Change a Winning Team. Power Play, dat was een power trio met zanger-gitarist Jan van der Meij, basgitarist Peter van Straten en drummer Leon Klaassen. Het nummer eindigde 33 in de nationale top 40. Power Play, Make It Alone.

powerplay, Make It Alone. Sinatra met een Z was een rockband uit Limburg met zanger Jos Mennen. De producer, dat was Erwin Muster, de toetsenist van een andere band uit Limburg, Partner. En het nummer is geschreven door Arnie Treffers en dat was de zanger van Long Tall Ernie en de Shakers. Het eindigde in 19 in de nationale top 40. Sinatra, Love or Loneliness.

Sinatra, Love or Loneliness. Het nummer komt van het album Phantom of the Night van Kajak met zanger Edward Rekers. En het nummer werd geschreven door toetsenist Ton Scherpenzeel samen met zijn vrouw en het eindigde 6 in de nationale top 40. Kajak, Ruthless Queen.

Gajak, Ruthless Queen. Vandenberg, dat was een band uit Enschede, met zanger Atje van den Berg en zanger Bert Hering uit Hogeveen. En het nummer werd opgenomen in de studio van gitarist Jimmy Page in Engeland en het eindigde 19 in de nationale top 40. Vandenberg, Burning Heart.

Vandenberg, Burning Heart. Limousine, dat was een band uit Rotterdam met zanger-gitarist Okkie Huisdens en muzikanten uit de bands Himalaya, Heart, The President en The Swinging Soul Machine. Het was een top 10 hit in Nederland voor Limousine, 75.

Limousine 75. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Rainbow Train, dat was de band van zanger Hans Vermeulen uit Voorburg en zijn broer basgitarist Jan Vermeulen. Martha Pendleton was de zangeres en Shel Shellekens was de drummer. Het nummer eindigde 29 in de nationale top 40. Rainbow Train, Heaven on Earth.

0: Het is wat ongebruikelijk, maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Sweet the Buster uit Eindhoven was de band van zanger en saxofonist Bertus Borgers. In de band speelden drummer Hans Lafaye en basgitarist Herman Deinem, en zij kwamen uit QB and the Blizzards. En deze compositie van Bertus Borgers werd later nog een hit voor Herman Brood. Sweet the Buster, Still Believe.

Sweet the Buster, Still Believe. The Shoes uit Leiden, dat was de band van zanger Theo van Es, die ooit de nummer 1 had in de discochart in Amerika. En Theo van Es is tegenwoordig kunstschilder en hij geldt als een van de beste zangers uit de historie van de Nederbeat. The Shoes, Donna.

The Shoes, Donna. AJ Plug, dat is een zangeres uit Katwijk, maar ze opereert al jaren uit het Drentse Grollo. Ze werd een paar jaar geleden getroffen door slokdarmkanker, maar ze maakte een indrukwekkende comeback met haar album Killer King. En AJ Plug zingt louter eigen composities. AJ Plug.

AJ Plug, Killer King. Cargo uit Amsterdam, dat was een project van gitarist Jan de Hond uit ZZ en de Maskers en zijn broer Adrie de Hond uit Het. Ze probeerden het eerst als September en dat lukte niet. Toen deden ze een tweede poging als Cargo en dat was een uitstekende band, maar het publiek toonde geen enkele belangstelling. Cargo, Little Sister.

Chicago, Little Sister. ZZ en de Maskers, dat was ook een band uit Amsterdam met zanger en songwriter Bob Bauber. En hier was Jan de Hond ook de gitarist en een andere broer van hem, Hans de Hond, was de basgitarist. En Bob Bauber was de voormalige keeper van DWS in de Eredivisie. ZZ en de Maskers. So sorry.

ZZ in Damascus, So Sorry. Exception, dat was een instrumentale band die klassieke stukken ombouwde tot rock'n'roll. En dat deden ze onder leiding van toetsenist Rick van der Linden. Maar zanger overleden was best een probleem en daarom werd Michel van Dijk aangetrokken. En toen leek het plotseling op Blood, Sweat and Tears. Exception, Talk About Tomorrow.

Exception, Talk About Tomorrow. T-Set, dat was een band uit Delft met zanger Peter Tettero en toetsenist en songwriter Hans van Eyck. Andere bandleden waren Paul Eduard, Ray Fenwick, Ferdy Karmelk en Herman van Boeien. Dit was de debuutsingle uit 1966. T-Set, Early in

tea-set, early in the morning. De Buffoons uit Enschede, dat was een close harmony band met zanger Hilco ter Heide en de broers Gerard en Elie van Tongeren, twee geweldige close harmony zangers. Dit is een prachtige versie van een nummer uit de West Side Story en betere close harmony uit Nederland heb ik nooit gehoord. De Buffoons, Maria.

de buffoons, Maria. De Beatles weigerden het nummer op te nemen en vervolgens werd het de nummer 1 hit in Engeland voor Jerry en de Pacemakers. En dit is de cover van een band uit Amsterdam, Rob de Nijs en de Lords. How do you do it?

Rob de Nijs en de Lords. How do you do it? De Zips, dat was een band uit Dordrecht met zanger Philip Elsendoren. En de band was het huisorkest in het Dolhuis in Dordrecht. En in 2015 vond het laatste optreden opnieuw plaats in het Dolhuis in Dordrecht. De Zips, Highway Gambler.

0: The Zips, Highway Gambler. Danny Polvliet uit Middelburg werd jaren genegeerd in Nederland, maar hij gaf de moed nooit op. Hij bleef sterke nummers produceren als Danny Vera. En in 2019 had hij eindelijk zijn ultieme hit, Rollercoaster. Het werd een nummer 1 hit in Nederland en het was in 2020 de nummer 1 in de top 2000. Danny Vera, All I Wanna Do Is Make Love To You.
1: It was a rainy night when she came into sight.

Danny Vera, All I Wanna Do Is Make Love To You. Op het album For Bitter Or Worse bewees Anouk opnieuw dat ze een van de beste zangeressen van Nederland is. En ze levert ook al jaren topkwaliteit. Ook dit werd weer een nummer 1 in de nationale hitparade. Anouk, Free in a Row.

Anouk, Free in a Row. Willem Bijkerk uit Apeldoorn werd in 2008 ontdekt in de tv-show Holland's Got Talent. En hij is een alleskunner. Hij zingt country, blues, soul, rock en Nederlandstalig materiaal. Waylon, Love Me.

Waylon, Love Me. Melanie Jonk uit Volendam is de kleindochter van Piet Veerman, de frontman van The Cats. En als Melanie runt ze samen met drummer Tom Dijkman de band Mel and the Fantasy Future. Mel, Holy Grail.

Mel, Holy Grail. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Michel Davina Hogendoren uit Nieuwekerk aan de IJssel deed in 2016 mee aan de tv-show Idols, maar ze won niet. Maar in 2025 stond ze wel in de Johan Cruijff Arena in het voorprogramma van Robbie Williams. Davina Michel, given all the reasons why.

0: Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: De Harry Musquet Band, dat was een degelijke bluesband met pianist Martin van Dijk, gitarist Bernard Reinke en basgitarist Laurens Leeuw uit Groningen en drummer Jan Groenink uit Emmen. De Harry Musquet Band, Solid Sandor.

0: De Hagemuskee Band, Solid Sender. Larry Davis, dat is een bluesgitarist uit Arkansas. Hij kwam voort uit de band van Fenton Robinson. En hij is de componist van Texas Flood, de grote hit van Stevie Ray Vaughan. Hij overleed op 57-jarige leeftijd in Los Angeles. Larry Davis, Got to Be Some Change Made.
1: One, two, three.

Larry Davis, Got to be some change made. Het komt van het album I'm Every Woman van Rory Block uit New York. Ze is intussen 76 jaar, ze heeft 40 albums gemaakt en ze is de blues altijd trouw gebleven. Rory Block, Talking About My Man.

Rory Block, Talking About My Man. Ike Turner kwam vooral in het nieuws als de huiselijk geweld plegende echtgenoot van Tina Turner, maar we moeten niet vergeten dat hij ook een begenadigd bluesartiest was. Dit komt van zijn album Here and Now, Ike Turner, Catfish Blues.

Ike Turner, Catfish Blues. Marcia Ball uit Louisiana opereert vanuit Austin en ze is vooral actief in de bluesclubs langs de Gulf Coast in Texas. Ze is een geweldige pianiste en als zangeres kan ze alle genres aan en dit komt van haar album Let Me Play With Your Poodle. Marcia Ball, I Still Love You.

Marcia Ball, I Still Love You. Johnny Adams uit New Orleans bewoog zich tussen de blues en de soul. Hij nam zijn album Man of My World op met topmuzikanten, de gitaristen Walter Wolfman Washington en Michael Tools en pianist David Torkanowski. Johnny Adams, This Time I'm Gone for Good.

Johnny Adams, This Time I'm Gone For Good. Mikey Honeycutt, dat is een blueszangeres uit Louisiana. En ze maakte indruk met haar debuutalbum Soul Deep. Maar er kwam nooit een vervolg. Dit is een nummer van Burt Burns en het was ooit een hit voor Them, de band van Van Morrison. Mikey Honeycutt, Here Comes the Night.

Mikey Honeycutt, Here Comes the Night. James Superchicaan Johnson, dat is een obscure blueszanger uit Mississippi. Hij toert al sinds jaar en dag langs de kleine bluesclubs in Amerika en Europa. Het komt van zijn album Shut That Thing. James Superchicaan Johnson, Could Have Been Me.

James Super Sikan Johnson could have been me. Barbara Lynn uit Texas werd lang gezien als de beste bluesgitariste in Amerika en ze kreeg nationale bekendheid met haar hit If You Lose Me, You Will Lose a Good Thing. Dit komt van haar album So Good, Barbara Lynn, Sweet 16.

Barbara Lynn, Sweet 16. Eddie Harrington uit Mississippi volgde zijn neef, mondharmonica-speler Carrie Bell, naar Chicago. En daar werd hij de gitarist bij Magic Sam en later bij Otis Rush. Hij verbasterde de naam van Muddy Waters en begon als een solo-carrière als Eddie Clearwater. Dit komt van het album Reservation Blues, Eddie Clearwater. Easy is my style.

Eddie Clearwater, Easy Is My Style. Angela Straley, dat was een succesvolle blueszangeres in Austin, ze werkte daar veel samen met de gitaristen Jimmy Vaughan en W.C. Clark. Tegenwoordig runt ze een muziekcafé in Californië en dit komt van het album Blunt and Blue. Angela Straley, Can't Stop These Teardrops.

Angela Straley, Can't Stop These Teardrops. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Lonnie Shields uit Mississippi opereert tegenwoordig vanuit Philadelphia. En daar runt hij een hard werkende bluesband die continu door Amerika toert om op te treden in het kleine clubcircuit. Want evenals Billy Price, Chris Kane en Albert Cullens moet hij heel hard werken voor weinig geld. En dit komt van zijn album Portrait. Lonnie Shields, Sweet Love.

0: door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Otis Spann was de beste bluespianist van Chicago. Hij begeleidde werkelijk alle blueslegendes en dit komt van zijn soloalbum Crying Time. Hij was tevens de halfbroer van Muddy Waters en hij speelde tot zijn dood als pianist in de band van Muddy Waters. Otis Spann, Blues is a Brotheration.

Otis Spann, Blues is a Brotheration. Delaney en Bonnie zorgden er altijd voor dat de band bomvol zat met grote namen. Duane Allman, Eric Clapton, George Harrison maakte allemaal deel uit van de band en Dave Mason, een ander bandlid, schreef dit nummer. Het komt van het album Delaney en Bonnie Together. Delaney en Bonnie, Only You Know and I Know.

Delaney and Bonnie, Only You Know and I Know. James Cotton uit Mississippi was de protégé van de legendarische Sonny Boy Williamson. Hij was de mondharmonica-speler in de band van Muddy Waters en Howlin' Wolf, en dit komt van zijn soloalbum The Blues Today, James Cotton. Cotton Crop Blues.

0: just a natural fact. Now there's gotta be some changes made around here, people. And I'm not driving, that's a natural fact. I'm gonna jump up on one of these poor mules and start riding. And I don't care where we stop at.
1: James Cotton, Cotton Crop Blues. De Sanford Townsend Band, dat was een Amerikaanse band waarvan de bandleden altijd kleurrijke Hawaii-shirts droegen. De band maakte gladde commerciële popmuziek, maar dat leverde wel deze top 10 hit in Amerika op. De Sanford Townsend Band, Smoke from a Distant Fire.

0: De Sanford Townsend Band. Smoke from a Distant Fire. Otis Rush was de held in de bluesclubs van West Chicago. Hij nam een nummer op van bluescomponist Willie Dixon, maar een beroerte maakte een eind aan zijn carrière. Otis Rush, I Can't Quit You Baby.
1: Whoa!

Otis Rush, I Can't Quit You Baby. Bobby Charles uit Louisiana was een cultzanger die vooral veel waardering kreeg van muzikanten. Hij nam albums op met de band als studioband en dit nummer schreef hij ook met basgitarist Rick Danko uit de band. Bobby Charles, Small Town Talk.

Bobby Charles, Small Town Talk. Junior Wells, dat was een mondharmonica-speler uit Memphis, maar hij vertrok naar Chicago en daar ging hij samenwerken met gitarist Buddy Guy. Als duo traden ze op in alle hoeken van de wereld en hij toerde ook nog als gast met de Rolling Stones en Van Morrison. Die komt van zijn album It's My Life, Baby, Junior Wells, You Lied to Me.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Wrong Side of the River van Rob Beard is het album van deze week. En Rob Beard is een singer-songwriter uit Memphis. In 2010 verscheen zijn debuutalbum Blue-Eyed Angels. Intussen heeft hij 5 albums gemaakt. En in 2015 verhuisde hij naar Texas om daar te gaan studeren aan de Christian University. Rob Beard, Ain't Nobody Got a Hold on Me.

Rob Beard, Ain't Nobody Got a Hole on Me. Greg Allman was de leider van de Allman Brothers Band, maar hij had daarnaast een solocarrière en ook nog zijn eigen Greg Allman Band. Deze eigen compositie komt van zijn soloalbum Laid Back. Greg Allman, Please Call Home.

Call Home. De Greenbrier Boys, dat was een bluegrass band uit New York met gitarist John Harold. En bluegrass en folk waren in de jaren 60 heel populair in het clubcircuit van Greenwich Village. Dit komt van het album New Folks, de Greenbrier Boys, Stoolboy.

The Greenbrier Boys, Stoolball. Crazy Horse, dat was de begeleidingsband van Neil Young met de creatieve zanger-gitarist Danny Whitten. Hij schreef I Don't Want to Talk About It en dat werd een grote hit voor Rod Stewart. En ook dit is een compositie van Danny Whitten die in 1972 overleed aan een overdosis drugs. Crazy Horse, Downtown.

Crazy Horse, Downtown. Hedy West, dat is een folkzangeres uit Georgia. En ze vertrok naar Chicago. Maar al snel reisde ze door naar New York, want die stad bleek veel aantrekkelijker voor folkartiesten. Chicago was het mekka van de zwarte muziek. Later woonde ze nog enige tijd in Los Angeles, maar na een tour door Engeland bleef ze in Londen wonen. Dit komt van het album Newport Folk Festival. Hedy West, Anger in the Land.

Haley West, Anger in the Land. Bos Keks kwam uit de Steve Miller Band, maar hij wilde solo een album met een big band opnemen. En daarvoor vloog hij vanuit San Francisco naar Londen, waar de Olympic Studios gespecialiseerd waren in het opnemen van big bands. Het komt ook van het album Bos Keks and Band. Bos Keks, Running Blue.

Bos Keks, Runnin' Blue. Phil Ox was voor de komst van Bob Dylan de belangrijkste protestzanger in Amerika. Hij was de held van de hippiebeweging in de jaren 60, maar in 1976 pleegde hij zelfmoord. En op zijn begrafenis zongen Tim Hardin, Melanie, Pete Seeger, Odetta en Dave Van Ronk. Phil Ox, There But For Fortune.

Phil Ox, There But For Fortune. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. The Amazing Rhythm Aces was in de jaren 70 een grote band in Amerika en de band had in Russell Smith een goede songwriter aan boord. Het was een geweldige liveband, maar de platenverkoop viel altijd wat tegen. Dit komt van het album Stashed Deck. The Amazing Rhythm Aces, Third Rate Romance.

0: Het is wat ongebruikelijk, maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Patrick Sky was een singer-songwriter uit Georgia. En na zijn militaire dienst vertrok hij naar New York, waar singer-songwriters uit heel Europa elkaar troffen in Greenwich Village. Later werkte hij als gitaarbouwer in North Carolina. Patrick Sky, Many a Mile.

Patrick Sky, Many a Mile. Danny O'Keefe, dat is een Amerikaanse singer-songwriter, en op zijn album O'Keefe stond plotseling een grote hit. Er verschenen covers van Waylon Jennings, Elvis Presley, B.J. Thomas, Conway Twitty, Jerry Lee Lewis, Chris Hellman, Willie Nelson en Dwight Yoakam, en 3 minuten en 5 seconden maakte hem financieel onafhankelijk. Danny O'Keefe, Good Time Charlie's Got the Blues.

Danny O'Keefe, Good Time Charlie's Got the Blues. Ian en Sylvia, dat was een duo uit Canada met het echtpaar Ian Tyson en Sylvia Fricker. Four Strong Winds en You Were On My Mind werden grote hits. Dit nummer is geschreven door Gordon Lightfoot. Ian en Sylvia, Early Morning Rain.

Ian and Sylvia, Early Morning Rain. Bluesgitarist Freddie King uit Texas nam zijn album Getting Ready op met de band van Leon Russell. En in 2019 coverde Jeff Beck dit nummer speciaal voor de film Eastbound and Down. Freddie King, Going Down.

Freddie King, Going Down. The Serpent Power, dat was een band uit San Francisco met David Meltzer en zijn vrouw Tina Meltzer. De band werd in de jaren 70 ontbonden en David en Tina Meltzer gingen toen verder als duo. The Serpent Power, Nobody Blues.

The Serpent Power, Nobody Blues. Rick Derringer was de zanger en gitarist van de McCoys en had de nummer 1 hit in Amerika met Hang On Sloopy. Maar hij ging verder als gitarist in de band van Johnny Winter. En Johnny Winter coverde een oude hit van Rick Derringer, Johnny Winter, Rock'n'Roll Hoochie Coo.

Johnny Winter, Rock and Roll, Hoochie Coo. Joan Baez, dat was een folkzangeres en ze nam in Nashville een nummer op van Robbie Robertson. De band nam het nummer al eerder op als albumtrack. En het werd haar grootste hit, het nummer eindigde 3 in de Amerikaanse Hot 100. Joan Baez, The Night They Drove Old Dixie Down.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Wrong Side of the River van Rob Beard is het album van deze week. En tijdens zijn studie in Fort Worth, Texas, nam Rob Beard zijn albums op met de band van de Texaanse singer-songwriter Hayes Call. En de single Dreams of Gasoline werd zelfs zijn eerste hit. Rob Beard, Run of Good Luck.

Rob Beard, Run of Good Luck. George Thorogood en de Destroyers, dat is een keiharde recht toe recht aan blues rock band. En daar is blijkbaar een grote doelgroep voor in Amerika, want George Thorogood blijft al een jaar of 40 moeiteloos op de been. Dit is een cover van een oud bluesnummer van Elmore James. George Thorogood en de Destroyers, Medicine Blues.

George Thorogood and the Destroyers, Medicine Blues. Gary en Randy Scruggs, dat waren twee zonen van bluegrass-artiest Earl Scruggs. Ze maakten deel uit van hun vaders band, maar ze namen ook albums op als duo. Dit komt van het album The Scruggs Brothers. Gary en Randy Scruggs. Hobo's Lullaby.

Gary en Randy Scruggs, Hobo's Lullaby. Hij komt van het album Fortune Blues van de bluesband Canned Heat. En vlak na deze opname overleed zanger en songwriter Al Wilson. Maar de band overwon alle tegenslagen en bestaat nog steeds, maar wel zonder leden uit de originele bezetting. Canned Heat, Sugar Bee.

Can't Heat, Sugar Bee. Elizabeth, dat is een band uit Philadelphia, onder leiding van Robert Anthony, die later actief was in de band The Nas, en dat was de begeleidingsband van Todd Rundgren. Het nummer is geschreven door gitarist Bob Patterson. Elizabeth, You Should Be More Careful.

Elizabeth, you shoot more careful. The Flaming Groovies, dat was een band uit San Francisco, met zanger en mondharmonica-speler Roy Looney. Het was een fusieband met muzikanten uit The Chosen Few en de band Lost and Found. En de band was uitermate populair in Californië. The Flaming Groovies, Shake Some Action.

The Flaming Groovies, Shake Some Action. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Jeannie C. Reilly was een demozangeres in Nashville en de demo van het nummer Harper Valley PTA was zo goed dat de platenmaatschappij de demo als een single uitbracht en dat werd een nummer 1 hit in Amerika. Daarna scoorde ze nog 22 hits. Dit nummer eindigde 5 in Amerika en 12 in Canada. Jeannie C. Reilly, There Never Was a Time.

0: of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Moon Martin uit Oklahoma brak door toen Mink DeVille dit nummer voor hem opnam. En even later coverde Robert Palmer Bad Case of Lovin' You van hem. Het komt van het album Shots from a Cold Nightmare. Moon Martin, Cadillac Walk.

Moon Martin, Cadillac Walk. Linda Martell uit South Carolina was de dochter van een dominee en dan begin je als gospelzangeres. Later werd ze de achtergrondzangeres van de Drifters en Jimmy Hughes. En dit is een cover van een oude hit van Freddie Vander. Het nummer eindigde 33 in de Amerikaanse Hot 100. Linda Martell, Before the Next Teardrop Falls.

Linda Martell, Before the Next Teardrop Falls. Jerry Williams was een goede songwriter. Hij schreef nummers voor Eric Clapton, Bonnie Raitt en B.B. King. Dit komt van zijn soloalbum Gone. Maar in 2005 overleefde hij aan een leververgiftiging. Want na zijn echtscheiding raakte hij aan de alcohol en uiteindelijk dronk hij zichzelf dood. Jerry Williams, I've Got Dreams to Remember.

Jerry Williams, I've Got Dreams to Remember. David Wilkins toerde 17 jaar lang als voorprogramma van Conway Twitty, Loretta Lynn, George Jones, Tammy Wynette en Jerry Lee Lewis door Amerika. En op zijn 50ste besefte hij dat hij nooit een hitzanger zou worden en daarom ging hij verder als songwriter. En toen schreef hij meteen grote hits voor Brenda Lee, Charlie Rich en Johnny Cash. David Wilkins, put a little lovin' on me.

David Wilkins, Put a Little Lovin' on Me. Een paar bandleden van Roy Orbison begonnen die Atlanta Rhythm Section om de studioband te worden in de studio's in en rond Atlanta. Maar het duurde maar even of de band begon zelf ook albums op te nemen, maar de band moest vervolgens wel concurreren met de grote Southern Rock Bands. De Allman Brothers Band, Lynyrd Skynyrd, de Charlie Daniels Band, de Marshall Tucker Band en Black Oak Arkansas. De Atlanta Rhythm Section, Dog Days.

The Atlanta Rhythm Section, Dog Days. Zangeres Robbie Harden uit Arkansas runde jaren haar Harden Trio. Dat deed ze samen met haar zus Arlene en haar broer Bobby. En dat leverde 6 hits op. Daarna begingen ze alle 3 aan een solo carrière. En ze hadden ook alle 3 hits. En deze Robbie Harden maakte ook nog deel uit van The Browns, The Carter Family. En ze was achtergrondzangeres bij Johnny Cash. Robbie Harden, The Servant.

0: Robbie Harden, The Service. De Paul Butterfield Blues Band reisde vanuit Chicago naar Woodstock om daar het album It's All Comes Back op te nemen. En Paul Butterfield nodigde een paar gasten uit omdat hij een andere sound wilde creëren. En die gasten waren gitarist Amos Garrett, zanger Geoff Muldauer en drummer Chris Parker. Het nummer is geschreven door Bobby Charles. De Paul Butterfield Blues Band. It All Comes Back.
1: You got

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Wrong Side of the River van Rob Beard is het album van deze week. En Rob Beard was een aantrekkelijke voorprogramma-artiest. Hij toerde al door Amerika met Jason Isbell, Billy Joe Shaver, The Steel Drivers en Don Williams. In 2015 vestigde hij zich in Austin, Texas. Rob Beard, Horses.

Rob Beard, Horses. John Wesley Riles uit Louisiana had in 1968 zijn eerste hit met het nummer K. We Consider Me eindigde op 39 in de Amerikaanse Hot 100. En toen hij in 2025 overleed op 74-jarige leeftijd, stond de teller op 27 hits. John Wesley Riles, We Consider Me.

John Wesley Riles, Reconsider Me. Murray Head was een succesvolle zanger en acteur in musicals. Hij was de ster in Jesus Christ Superstar, de musical die in Amerika jarenlang volle zalen trok. En hij schreef een prachtig nummer dat nooit de hitparade haalde, al werd het wel een hit voor Roger Daltrey, de zanger van The Who. En het werd ook nog opgenomen door de Hollies, Gary Brooker en de Nolans. Murray Head. Say it ain't so, Joe.

Murray Head, Say It Ain't So Joe. Okie from Muskokie van Merle Haggard was een aanklacht tegen hippies met lang haar, drugsverslaving en seksuele bandeloosheid. En Rusty Adams uit Florida nam een parodie op over een hippie die alles deed wat onze lieve heer verbood. Rusty Adams, Hippie from Mississippi.

Rusty Adams, hippie from Mississippi. Mike Petto, dat is een Engelse zanger en gitarist. Hij was actief in Timebox, later in Boxer en uiteindelijk in zijn eigen band Petto. En dit nummer schreef hij samen met zijn gitarist Ollie Holsheil. Petto, Singing the Blues on Reds.

Petal, Singing the Blues on Red. Ben Davison Hewitt was een Amerikaanse zanger die vooral succesvol was in Canada en daardoor ontstond de indruk dat hij Canadees was. Hij nam een nummer op over een callgirl en de Amerikaanse radiostations draaiden de single niet. In Canada was men wat ruimdenkender. Ben Davison Hewitt, Border City Callgirl.

Ben Davison Hewitt, Border City, Call Girl. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Sharks, dat was de band van Andy Fraser uit de band Free van zanger Paul Rodgers. Hij deed dat samen met gitarist Chris Spedding en de Amerikaanse drummer Marty Simon. Het komt van het album First Water. Sharks, World Park Junkies.

0: of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Webb Pierce uit Louisiana was een klassieke countryster. Hij maakte 21 albums, had 106 hits en 15 nummer 1 hits. En ook dit was weer een hit in Amerika en Canada. Webb Pierce, I've Got Leaving on My Mind.

Webb Pierce, I've Got Leaving on My Mind. Jess Roden volgde Robert Palmer op in de band Finnegan Joe en even later stapte hij over naar een andere band, Iguana uit Southampton. En dat werd zijn vaste begeleidingsband en hij noemde de band de Jess Roden Band. Het komt van het album Keep Your Head On, de Jess Roden Band. You Can Leave Your Head On.

The Jess Roden Band, You Can Leave Your Head On. Bobby Wood, dat is een zanger en pianist uit Mississippi, en hij was in 1964 betrokken bij een ernstig verkeersongeval in Ohio. Zijn manager zat achter het stuur en overleefde het ongeluk niet. Bobby Wood lag 12 uur op de operatietafel, maar overleefde wel. Hij werd later een bekende studiopianist en was ook succesvol als zanger. Bobby Wood, Come On In. You're my name.

Bobby Wood, Come On In. Rod Palmer ging na Finneke Joe als soloartiest verder bij Island Records. En zijn album Sneaking Sally Through the Alley werd opgenomen in New Orleans met de beroemde band The Meters. Robert Palmer, How Much Fun.

Robert Palmer, How Much Fun. Het nummer is geschreven door Errol Brown, de zanger van de Engelse band Hot Chocolate. Het nummer eindigde 7 in Engeland en 19 in Ierland. Maar de cover van de Amerikaanse band The Stories werd de nummer 1 hit in Amerika en Canada. Dit is het origineel van Hot Chocolate, Brother Louie.

Hot Chocolate, Brother Louie. Ian Hunter was de zanger, de gitarist, de songwriter en de producer van Mott de Hoepel. De andere bandleden waren vervangbaar en dat gebeurde dan ook regelmatig. Het komt van het album Mott de Hoepel. I Wish I Was Your Mother.

Motte Hoepel, I Wish I Was Your Mother. Het nummer is geschreven door de Engelse songwriters John Carter en Ken Lewis. Het werd opgenomen door de Amerikaanse zangeres Brenda Lee met de Engelse gitarist Jimmy Page. Het eindigde 8 in Canada, 17 in Amerika en Engeland. Brenda Lee, Is It True?

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Wrong Side of the River van Rob Beard is het album van deze week. En Rob Beard werd door de Amerikaanse media neergezet als een red dirt singer. En daardoor werd hij de opvolger van de intussen overleden Jimmy LaFave. Rob Beard, When I Go.

0: Rob Beard, When I Go. Sandy Denny was een Engelse zangeres en ze was actief bij Fairport Convention en Fothering Gay. Maar ze wilde op eigen benen staan om haar eigen nummers op te kunnen nemen. Dit komt van haar soloalbum Like an Old Fashioned Waltz. Sandy Denny, solo.
1: Good morning.

Sandy Denny, Solo. Het is het titelnummer van het vierde album van The Yardbirds uit Londen met zanger Keith Ralph en gitarist Jimmy Page. Het nummer eindigde 11 in Nieuw-Zeeland, 27 in Australië en 51 in Amerika. En heel vreemd, het album werd nooit in Engeland uitgebracht. The Yardbirds, Little Games.

The Yardbirds, Little Games. Marianne Faithfull, dat was een gemankeerde Engelse zangeres. Het is de ex-vriendin van Mick Jagger en Keith Richards. En het rock'n'roll leven bezorgde haar een zwoele, heese stem. Het nummer is geschreven door de Amerikaanse songwriter Shel Silverstein. Marianne Faithfull, The Ballad of Lucy Jordan.

Marianne Faithfull, The Ballad of Lucy Jordan. Paul Williams, dat is een Engelse zanger, en hij nam een bluesklassieker op met de band The Big Roll Band van Zoot Money. Later was hij nog basgitarist bij John Mayall en Juicy Lucy en zanger bij Tempest. Paul Williams, Gin House Blues.

Paul Williams, Gin House Blues. Linda Ronstadt nam een compositie op van Neil Young voor haar album Prisoner in Disguise. Het werd geen tophit als You're No Good, When Will I Be Loved of Esperado, maar het werd wel een hit. Het nummer eindigde 5 in Amerika en 46 in Canada voor Linda Ronstadt. Love is a Rose.

Linda Ronstedt, Love is a Rose. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen.

louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Ellen Foley werd wereldberoemd als zangeres die te horen was op de wereldhit Paradise by the Dashboard Light van Meatloaf. En dat was ook meteen de start van haar solocarrière. Dit is een nummer geschreven door Phil Rambo en dat was de zanger van de band The Winkees. Ellen Foley, Night Out.

0: of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: New World is een band uit Australië met John Lee uit Engeland en John Kane uit Schotland. En de Engelse songwriters en producers Nicky Chin en Mike Chapman haalden de band naar Londen en daar namen ze deze single op die in 1972 volledig flopte. 4 jaar later, in 1976, werd het een hele grote hit voor Smokey. New World, Living Next Door to Alice.

New World, Living Next Door to Alice. De Engelse zangeres Joan Armatrading begon op 16-jarige leeftijd in haar woonplaats Birmingham op te treden in lokale clubs. Intussen heeft ze 38 albums gemaakt, ze heeft 24 hits, maar dit werd geen hit. Joan Armatrading, Down to Zero.

Joan Armour Trading, Down to Zero. Robert Cray maakt licht verteerbare blues, waardoor het ook acceptabel is voor pop- en soul-liefhebbers. En hij is er uitermate succesvol mee. Dit was in 1986 een grote hit in Amerika voor de Robert Cray Band, Smoking Gun.

The Robert Cray Band, Smoking Gun. Philip Walker, dat was een bluesgitarist uit Californië. In 1959 had hij al een hit met Hello My Darling. En hij was gitarist bij Lonesome Sundown, Lonnie Brooks en Clifton Sonnier. En dit is een cover van Robert Cray, Philip Walker. Don't be afraid of the dark.

Philip Walker, Don't Be Afraid of the Dark. King Cotton en de Swamp Coolers, dat is een band uit Los Angeles met de Texaanse frontman R. King Cotton. En hij maakte ook platen als Richard Sony en als Dickie Sony. In 1982 had hij een hit met Stick to the Grind en hij was ook nog de frontman van de bands Cold as Ice en de Bone Daddies. Maar hier is hij, King Cotton en de Swamp Coolers. I Want To.

King Cotton en de Swamp Coolers, I Want To. Bluesgitarist Joe Louis Walker uit San Francisco overleed in 2025 op 75-jarige leeftijd. Hij was de gitarist bij John Lee Hooker, J.J. Malone, Buddy Miles, Otis Rush, The Soul Stirrers, John Mayall, Earl Hooker, Muddy Waters en Jimi Hendrix. En hij leverde ook nog 29 soloalbums af. Joe Louis Walker, I'll Get to Heaven on My Own.

0: I'm gonna, oh Lordy, yeah, oh Lordy, I know I will, I know I will, I know I will.
1: Joe Louis Walker, I'll Get to Heaven on My Own. Twee Texaanse singer-songwriters, Tom Russell uit El Paso en Jimmy Dale Gilmore uit Lubbock, namen een nummer op van de Tom Russell Band uit 1991. En het nummer werd ook gecoverd door Peter Case, Bob Neuwirth, Ellen Dobb, Hayes Carl en Dead Rock West. Tom Russell en Jimmy Dale Gilmore, Beyond the Blues.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Wrong Side of the River van Rob Beard is het album van deze week. En Rob Beard opereert tegenwoordig vanuit de hoofdstad van de singer-songwriters Austin in Texas. Daar is veel werk in het clubcircuit en daar leven honderden muzikanten die op zoek zijn naar roem. Gitarist Fred Hildebrand uit zijn band moet Nederlandse roots hebben. Rob Beard, Cowboy Clichés.

Rob Beard, Cowboy Cliché. Aztex, dat is een band uit Schotland met zanger Roddy Frame. En de band werkt met Mark Knopfler als producer. En de band leefde jaren in New Orleans en later in Boston. Aztex, Padre Prays for Rain.

Aztex, Padre Prays for Rain. Buddy Miller uit Ohio kwam via New York en Austin in Nashville terecht. Hij was de gitarist bij Sean Colvin, Steve Earle, Jim Lauderdale, Patty Griffin, Kinky Friedman, Emmylou Harris en Alison Krauss. En hij runt tegenwoordig een eigen studio in Nashville. En daar was hij de studiogitarist op albums van Miranda Lambert, Johnny Cash, Levon Helm, Patty Griffin, John Fogerty, The Dixie Chicks, Elvis Costello en Robert Plant, Buddy Miller, Midnight and Lonesome.

Buddy Miller, Midnight and Lonesome. Billy Lee Riley uit Arkansas begon bij Sun Records in Memphis en daar was Jerry Lee Lewis zijn studiopianist. Later werd hij zelf studiomuzikant in Los Angeles en hij is te horen op albums van Dean Martin, The Beach Boys, Herb Albert en Sammy Davis Jr. Hij maakte ook nog 20 soloalbums. Billy Lee Riley, Blue Collar Blues.

Billy Lee Riley, Blue Collar Blues. Johnny Rodriguez uit Texas was in de jaren 70 en 80 een van de succesvolste zangers in Amerika. Hij produceerde 45 albums, had 46 hits, waaronder 8 nummer 1 hits. Hij overleed in 2025 in San Antonio. Hij werd 73 jaar. Johnny Rodriguez, Corpus Christi Bay.

Johnny Rodriguez, Corpus Christi Bay. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Dallas Wayne, dat was een singer-songwriter uit Missouri en de man woonde jaren in Finland en terug in Amerika tekende hij een contract bij Hightone Records en ging hij verder met de honky-tonk band The Twang Rangers. Dallas Wayne, Here I Am in Dallas.

0: van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Blues is echte live muziek, dan komen alle emoties het best tot hun recht. Dit wordt dan ook een uurtje live blues. Dit is een opname van QB and the Blizzards uit 1968 in de Rijnhalle in Düsseldorf. Met Eelco Gelling op gitaar, Herman Brood piano, Jaap van Eyck basgitaar, Dick Beekman drums en Alexis Corner als gastgitarist. Het nummer is geschreven door Eddie Boyd. QB and the Blizzards, 5 Long Years.
2: This one is dedicated to Eddie Boyd. It's called 5 Long Years.

0: All right. Thank you very much. Thank you very much indeed. Thank you very kind of you. Thank you, Madonna. Thank you, Madonna.
1: QB and the Blizzards, 5 long years. De band van gitarist Greg Koch begeleidde blueszanger Melford Milligan tijdens een live optreden voor de radio in Milwaukee. Het is een compositie van Sam Cooke. Melford Milligan, Changes Gonna Come.

0: Milford Milligan, Change Is Gonna Come. Het komt van het album Killin' It Live van bluesgitarist Tommy Castro uit San Francisco. Het album werd opgenomen tijdens concerten in New York, Californië, Michigan en Texas. En Tommy Castro schreef het nummer samen met bluesgitarist Joe Louis Walker. Tommy Castro, Loose, Loose.
1: Dream of coming to Pauling, New York without playing a low-down funky blues.

Tommy Castro, Loose Loose. Het komt van het album Blues Alive van gitarist Gary Moore. Het album werd opgenomen tijdens een live optreden in de Hammersmith Odeon in Londen. Het is een eigen compositie. Gary Moore, Story of the Blues.

Gary Moore, Story of the Blues. John Mayer nam zijn live album Try op in New York met basgitarist Steve Jordan en drummer Pino Palladino. En hij kopieerde het format van Stevie Ray Vaughan, die altijd met basgitarist Tommy Shannon en drummer Chris Layton speelde. John Mayer, Gravity.

John Mayer, Gravity. Junior Wells, dat is een mondharmonica-speler uit Chicago. En hij is zo'n klassieke bluesartiest. Hij nam zijn live-album Junior Wells and the Aces op in Boston. Het nummer is geschreven door Amos Blackmore. Junior Wells, I Don't Know.

Junior Wells, I Don't Know. Rita Chiarelli, dat is een Canadese blueszangeres. En ze heeft Italiaanse roots, maar in Italië trekt ze geen volle zalen. In Duitsland wel. En daarom nam ze haar album What a Night Live op in het Duitse Regensburg. Rita Chiarelli, Tupelo.

Rita Chiarelli, Tupelo. Joe Bonamessa nam zijn album A New Day Yesterday op in Fort Wayne in Indiana met basgitarist Eric Scar en drummer Kenny Cram. Joe Bonamessa, If Heartaches Were Nickels.

0: Jill Bonamessa, If Heartaches Were Nickels. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Fleetwood Mac nam het album Preaching the Blues op met Christine McVie Perfect op piano, de twee gitaristen Danny Kilwar en Jeremy Spencer, basgitarist John McVie en drummer Mick Fleetwood. Fleetwood Mac, Teenage Darling.
1: Teenage Darling. Thank you.

0: Jeremy Spencer.
1: Het is wat ongebruikelijk, maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek. Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek. Freek Medendorp.

Elton John. Sorry seems to be the hardest word. Bluesgitarist Eric Gales maakte een tributealbum voor zijn overleden broer Manuel Gales. En deze Manuel Gales noemde zich Little Jimmy King. Als gasten doen Joe Bonamassa, Buddy Guy en Chris Stone, Kingfish, Ingram mee. Eric Gales, Worried Man.

Eric Gales, Worried Man. De Engelse zangeres Petula Clark nam een nummer op van Tony Hatch. En dat werd de nummer 1 hit in Amerika, Duitsland, Zuid-Afrika, Nieuw-Zeeland, Ierland, Canada en Australië. Het nummer eindigde 3 in Nederland. En er verschenen ook nog 250 covers, onder meer van Marianne Faithfull, Frank Sinatra en Dolly Parton. Petula Clark, Downtown.

Petula Clark, Downtown. Buddy Guy is intussen 89 jaar, maar hij weet niet van ophouden. Hij inspireerde de gitaristen Eric Clapton, Jimi Hendrix, Jimmy Page, Keith Richards, Stevie Ray Vaughan, Jeff Beck en John Mayer. En dit is een opname uit 2025 van Buddy Guy, Somebody.

0: Sister, let's go somewhere and have a damn real good time.
1: Buddy Guy, Somebody. Het is het titelnummer van een album van Cyndi Lauper uit 1986. En ze nam het op met de gitarist John McCurry uit New York. En hij was ook actief in Chicago, Billy Joel, David Bowie, Alice Cooper en John Waite. Het werd de nummer 1 hit in Amerika en Canada, 3 in Portugal en Australië, 4 in België, 6 in Ierland, 7 in Nederland, 8 in Nieuw-Zeeland en 10 in Noorwegen. Cyndi Lauper, True Colors.

Cyndi Lauper, True Colors. Moot Davis uit New Jersey werkte als acteur, maar hij begon liedjes te schrijven en toen niemand zijn liedjes wilde opnemen, besloot hij ze zelf maar op te nemen en op advies van rockabilly-zangeres Rosie Flores vertrok hij naar Nashville met zijn liedjes. Moot Davis, Man About Town.

Edmund Davis, Man About Town. Sam Brown, dat was de dochter van zangeres Vicky Brown en zanger Joe Brown. Ze was achtergrondzangeres bij Gary Moore, George Harrison, The Small Faces, Pink Floyd, Paul Rodgers en Nick Cave. En haar single werd een wereldhit. Het was een nummer 1 hit in Noorwegen, Nederland, IJsland en België. Het eindigde 2 in Finland en Frankrijk, 3 in Italië en Oostenrijk, 4 in Australië, Ierland, Luxemburg en Engeland en 5 in Zwitserland. Sam Brown, Stop.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Down Every Road van Eli Paperboy Reed is het album van deze week. En Eli Paperboy Reed is een blueszanger uit New York. Hij woonde een jaar in Clarksdale, Mississippi, om de blues te bestuderen. Vervolgens studeerde hij sociologie aan de University of Chicago. En hij nam een album op met nummers van countryzanger Merle Haggard. Eli Paperboy Reed, If We Make It Through December.

Eli Paperboy Reed, If We Make It Through December. De Australische countryzanger Keith Urban is een megaster in Amerika. Dit komt van zijn album Be Here. Hij schreef het nummer met zijn vaste songwriter Monty Powell en het eindigde 2 in Amerika en Canada. Keith Urban, Tonight I Wanna Cry.

Keith Urban, Tonight I Wanna Cry. De single van Dusty Springfield werd de nummer 1 hit in Engeland. Het nummer eindigde 2 in Australië, 3 in Amerika, 4 in Canada, 6 in Finland, 9 in Nieuw-Zeeland en 33 in Nederland. En er verschenen ook nog 479 covers, onder meer van Cher, Carla Thomas, Jackie DeShannon, Brenda Lee, Bill Medley, Elvis Presley, Tom Jones en Shelby Lynn. Dusty Springfield, You Don't Have to Say You Love Me.

Dusty Springfield, You Don't Have to Say You Love Me. Carly Simon uit New York trad met haar zus Lucy Simon op als de Simon Sisters, maar ze kreeg een solocontract bij Elektra Records. Even later trouwde ze met James Taylor en ze heeft de teller op 40 hits staan. Dit was een nummer 1 hit in Amerika, Australië en Canada. Het nummer eindigde 3 in Engeland, 4 in Ierland en 8 in Duitsland. Carly Simon, You're So Vain.

Carly Simon, You're So Fine. Hank Williams Jr. uit Louisiana is de zoon van de legendarische countryzanger Hank Williams. En zijn kinderen zijn ook muzikant. Dan heb ik het over Sam, Holly en Hank III. En zijn kleinzoon Coleman Williams zit ook alweer in het vak. Hij maakte 81 albums, heeft 106 hits, 11 nummer 1 hits in Amerika. En dit nummer was een top 5 hit in Amerika. Hank Williams Jr. If Heaven Ain't a Lot Like Dixie.

Hank Williams Jr., If Heaven Ain't a Lot Like Dixie. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Danny Bryant, dat is een Engelse bluesgitarist. Hij stond al in het voorprogramma van Walter Trout, Buddy Guy, Carlos Santana, Joe Cocker en Mick Taylor. En hij nam zijn album Nothing Left Behind op in Duitsland voor Jazzhouse Records. Danny Bryant, Redemption.